heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Dit is VBRO.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini. En stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici. Onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.

0: Gaat VPRO terug in de tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de wereldtentoonstelling 1958.
0: Ciao. Rudy Meins neemt je mee terug in de tijd.
3: Alle mooie mannen zijn zo lelijk.
4: Hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
0: Zondagmorgen
5: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
6: Jawel.
0: Bij VBRO.
7: Mam!
8: Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep zegt dat ze digitaal is binnengedrongen in hun systemen. Beide bedrijven bevestigen dat er een incident is geweest. Philips voegt daaraan toe dat het incident onder controle is gebracht en dat er geen gevolgen zouden zijn voor klanten. Vogels zijn waarschijnlijk de oorzaak van het incident met een boeing van Ryanair, waarbij een passagier bijna naar buiten werd gezogen. Op 10 juli kwamen onderdelen los van een motor van het vliegtuig en die verbrijzelde een raampje, waardoor een man van 61 gedeeltelijk naar buiten werd gezogen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit die het incident onderzoekt zegt nu dat er vogelresten zijn gevonden in de motor van het toestel. Mogelijk is het toestel tijdens het opstijgen in botsing gekomen met vogels. Maar het is dus nog niet duidelijk waarom de onderdelen zijn losgekomen. De passagier die deels naar buiten werd gezogen overleefde het wel. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki met 3-2, nadat het vorige week ook al de heenwedstrijd won met 0-1. En ook AA Gent heeft zich geplaatst voor een laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Gent won vorige week al tegen het Zweedse Göteborg met 0-1 en speelde nu 1-1 gelijk. Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft een Belgische atleet een tweede medaille gewonnen. Na de bronzen medaille van Delphine Nkansa op de 100 meter heeft Celia Gies zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Ilona Masson greep net naast een medaille. Zij werd vierde. Ook Eline Vekemans greep in het poolstokspringen net naast een medaille. Het is opnieuw een zonnige en hete dag vandaag. Het kan plaatselijk tot 37 graden worden. Morgen kans op regen of onweer. Dan is 31 graden de maximum temperatuur.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de VBRO.

0: opening. Nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep zegt dat ze digitaal is binnengedrongen in hun systemen. Beide bedrijven bevestigen dat er een incident is geweest. Philips voegt eraan toe dat het incident onder controle is gebracht en dat er geen gevolgen zouden zijn voor klanten. Vogels zijn waarschijnlijk de oorzaak van het incident met een boeing van Ryanair, waarbij een passagier bijna naar buiten werd gezogen. Op 10 juli kwamen onderdelen los van een motor van het vliegtuig en die verbrijzelde een raampje, waardoor een man van 61 gedeeltelijk naar buiten werd gezogen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit die het incident onderzoekt zegt nu dat er vogelresten zijn gevonden in de motor van het toestel. Mogelijk is het toestel tijdens het opstijgen in botsing gekomen met vogels. Maar het is dus nog niet duidelijk waarom de onderdelen zijn losgekomen. De passagier die deels naar buiten werd gezogen overleefde het wel. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki met 3-2, nadat het vorige week ook al de heenwedstrijd won met 0-1. En ook AA Gent heeft zich geplaatst voor een laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Gent won vorige week al tegen het Zweedse Göteborg met 0-1 en speelde nu 1-1 gelijk. Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft een Belgische atleet een tweede medaille gewonnen. Na de bronzen medaille van Delphine Nkansa op de 100 meter heeft Celia Gies zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Ilona Masson greep net naast een medaille. Zij werd vierde. Ook Eline Vekemans greep in het poolstokspringen net naast een medaille. Het is opnieuw een zonnige en hete dag vandaag. Het kan plaatselijk tot 37 graden worden. Morgen kans op regen of onweer. Dan is 31 graden de maximum temperatuur.
1: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info? Bezoek sammymoore.be. Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda, en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We zien de komende dagen geleidelijk toch minder hoge temperaturen nadat we eerst nog een heel warme vrijdag krijgen. Op vrijdag ook weer maxima van een 30 tot 35 graden. Maar dan zie je in de loop van de dag wel een naar west-noordwest draaiende wind die geleidelijk wat koeler lucht. Ja, koeler is een verkeerd woord, minder warme lucht zal aanvoeren. Dat proces gaat door op zaterdag zondag. Dan draait de wind naar west-noordwest en noord en wordt het minder warm. Zaterdag nog 27 graden, zondag nog een graad of 23. Maar die afkoeling die gaat toch weer geruisloos hoor. Heel veel buien zitten daar niet in. Misschien zaterdag ergens een mini-buitje of wat lichte regen, maar het is allemaal heel, heel weinig. Naar volgende week toe misschien wat meer wisselvalligheid, vooral naar dinsdag toe. Maar dat is ook allemaal nog erg onzeker. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel. Aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Reilhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze matinee show 0471-8252-62 0498-1071-34 of mail info@vbro.be.

0: Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep zegt dat ze digitaal is binnengedrongen in hun systemen. Beide bedrijven bevestigen dat er een incident is geweest. Philips voegt daaraan toe dat het incident onder controle is gebracht en dat er geen gevolgen zouden zijn voor klanten. Vogels zijn waarschijnlijk de oorzaak van het incident met een boeing van Ryanair, waarbij een passagier bijna naar buiten werd gezogen. Op 10 juli kwamen onderdelen los van een motor van het vliegtuig en die verbrijzelde een raampje, waardoor een man van 61 gedeeltelijk naar buiten werd gezogen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit die het incident onderzoekt, zegt nu dat er vogelresten zijn gevonden in de motor van het toestel. Mogelijk is het toestel tijdens het opstijgen in botsing gekomen met vogels. Maar het is dus nog niet duidelijk waarom de onderdelen zijn losgekomen. De passagier die deels naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki met 3-2, nadat het vorige week ook al de heenwedstrijd won met 0-1. En ook AA Gent heeft zich geplaatst voor een laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Gent won vorige week al tegen het Zweedse Göteborg met 0-1 en speelde nu 1-1 gelijk. Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft een Belgische atleet een tweede medaille gewonnen. Na de bronzen medaille van Delphine Nkansa op de 100 meter heeft Celia Gies zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Ilona Masson greep net naast een medaille. Zij werd vierde. Ook Eline Vekemans greep in het poolstokspringen net naast een medaille. Het is opnieuw een zonnige en hete dag vandaag. Het kan plaatselijk tot 37 graden worden. Morgen kans op regen of onweer. Dan is 31 graden de maximum temperatuur.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel bij...

0475 55 68 01. Dit is VBRO.

0: zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek.
1: Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoende gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar...
2: VBRO. Ik luister Nederlandstalig.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep zegt dat ze digitaal is binnengedrongen in hun systemen. Beide bedrijven bevestigen dat er een incident is geweest. Philips voegt daaraan toe dat het incident onder controle is gebracht en dat er geen gevolgen zouden zijn voor klanten. Vogels zijn waarschijnlijk de oorzaak van het incident met een Boeing van Ryanair, waarbij een passagier bijna naar buiten werd gezogen. Op 10 juli kwamen onderdelen los van een motor van het vliegtuig en die verbrijzelde een raampje, waardoor een man van 61 gedeeltelijk naar buiten werd gezogen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit die het incident onderzoekt zegt nu dat er vogelresten zijn gevonden in de motor van het toestel. Mogelijk is het toestel tijdens het opstijgen in botsing gekomen met vogels. Maar het is dus nog niet duidelijk waarom de onderdelen zijn losgekomen. De passagier die deels naar buiten werd gezogen overleefde het wel. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki met 3-2, nadat het vorige week ook al de heenwedstrijd won met 0-1. En ook AA Gent heeft zich geplaatst voor een laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Gent won vorige week al tegen het Zweedse Göteborg met 0-1 en speelde nu 1-1 gelijk. Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft een Belgische atleet een tweede medaille gewonnen. Na de bronzen medaille van Delphine Nkansa op de 100 meter heeft Celia Gies zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Ilona Masson greep net naast een medaille. Zij werd vierde. Ook Eline Vekemans greep in het poolstokspringen net naast een medaille. Het is opnieuw een zonnige en hete dag vandaag. Het kan plaatselijk tot 37 graden worden. Morgen kans op regen of onweer. Dan is 31 graden de maximumtemperatuur.
1: Nieuws uit je regio.
2: De jaarlijkse publieke fruitpluk in Brugge gaat dit jaar niet door. Normaal verzamelen zo'n 2000 mensen zich tussen het Chartreuzinnenbos en domein Bijsbroek om appels en peren te plukken. Door de aanhoudende hitte en droogte is er dit jaar echter te weinig fruit om het evenement te organiseren. De boomgaard van het natuurcentrum Bijsbroek heeft ook zwaar te lijden onder de extreme weersomstandigheden. De appel- en perenbomen dragen veel minder vruchten dan normaal. De bomen stoten uit voorzorg een deel van hun vruchten af om zichzelf te beschermen. De geplande pluk op zondag 20 september, waarbij gezinnen tot 5 kilogram fruit konden verzamelen, wordt daarom geannuleerd. Het is de eerste keer dat het evenement niet kan doorgaan. De exclusieve plukmomenten voor inwoners van Gulden Kamer op 23 september... en Hof de Jonge op 25 september staan voorlopig wel nog gepland. Daarover valt later een beslissing. Sinds het overlijden van zaakvoerder Guido Delannoye in de maand februari en de opname van diens echtgenote Nicole de Lare in een woonzorgcentrum stond het bekende dorpscafé Sint Cornelius in Lapscheuren enkele maanden leeg. Tot nu, want de 40-jarige Emilie Misera blaast het stemmige dorpscafé nieuw leven in. Het blijft een bruin café, maar de uitbaatster geeft er wel haar eigen toets aan. Ze draait al even proef naar aanleiding van Lapscheuren Kermis, maar gaat nu echt van start. Wim Delannoye, zoon van de oprichters van de zaak en eigenaar van het pand, is tevreden. Ik ben hier opgegroeid en het was mijn uitdrukkelijke wens dat het café zou blijven. Zo zegt hij aan Krant van West-Vlaanderen. Voetbal Björn Meijer verlaat na 4 seizoenen landskampioen Club Brugge. De 23-jarige Nederlandse verdediger trekt naar het Italiaanse Sampdoria Genua in de Serie B. In januari 2022 maakte Meijer de overstap van FC Groningen in zijn thuisland naar de club. In totaal speelde hij 145 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij 8 doelpunten maakte en 17 assists afleverde. De Nederlander kroonde zich in het Jan Breydelstadion 2 keer tot landskampioen, won de beker van België en schreef ook 2 Belgische supercups op zijn naam in zijn tijd bij Blauw-Zwart. En heb je zin in een zomerse dag aan zee? Nu zaterdag 15 augustus, op de hoogdag, staan de Seafront Midsummer en de visserijfeesten op het programma aan de Seafront Promenade in Zeebrugge. De schatten uit de Noordzee staan uiteraard centraal bij Seafront. Ontdek het lekkers uit de zee aan de showtafel en ontdek ook de weg die de vis aflegt van de boot tot op je bord. Maar er is meer. Een braderie voor wie graag snuistert en ook de jongsten komen aan hun trekken. Van Grimmen tot Springkasteel en een heus circusdorp. Intussen kunnen de volwassenen proeven en samen met het hele gezin de legendarische Ascooi 2, het zeilschip van Jacques Brel, van dichtbij bewonderen. 15 augustus in Zeebrugge.
3: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

Vrijdagmorgen iets over zevenen. En het morgennieuws van 7 uur, dat hebben we inmiddels ook alweer gehad van onze nieuwsdienst. Verder om het 30:30 aanwezig in deze VBRO ontbijtshow. Net als weerman Geert Nasens natuurlijk met zijn weersinformatie voor vandaag vrijdag. En uiteraard ook al vooruitblik naar het op til zijnde weekend. Dat dan in het ochtend weer praatje dat je omstreeks 7:45 te horen krijgt in deze VBRO ontbijtshow. Mijn naam is Frederik Thomas. Een heel goede morgen.

0: Met cowboyhoed op, het zou hem zeker niet misstaan. Alhoewel in deze hoogzomerse dagen, die hittedagen, Axel Lane zijn nieuwe zomerplaat Dans mee met mij. Het is al de hele week lang onze VBRO trotsplaat.
1: Kijk op www.vbro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Na de opnieuw recordwarme dag van gisteren, waarbij hier en daar het kwiksels tot 37 graden is gegaan, krijgen we ook vandaag weer een hele warme dag. Iets wat minder extreem dan gisteren. De maxima toppen rond een graad of 30 aan de kust en een graad of 34, 35 landinwaarts. Maar dat is nog meer dan genoeg. Uiteraard weer met heel veel zon. Gaandeweg de dag wel een naar west tot noordwest draaiende wind, waarmee dan toch geleidelijk aan iets wat minder warme lucht zou beginnen binnenlopen. Maar zoals gezegd, we halen toch nog die 30 tot 35 graden zonder al te veel moeite. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Monica van Freek van Rooy. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooy boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

0: freekvanrooij.com.
1: Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep zegt dat ze digitaal is binnengedrongen in hun systemen. Beide bedrijven bevestigen dat er een incident is geweest. Philips voegt daaraan toe dat het incident onder controle is gebracht en dat er geen gevolgen zouden zijn voor klanten. Vogels zijn waarschijnlijk de oorzaak van het incident met een boeing van Ryanair, waarbij een passagier bijna naar buiten werd gezogen. Op 10 juli kwamen onderdelen los van een motor van het vliegtuig en die verbrijzelde een raampje, waardoor een man van 61 gedeeltelijk naar buiten werd gezogen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit die het incident onderzoekt zegt nu dat er vogelresten zijn gevonden in de motor van het toestel. Mogelijk is het toestel tijdens het opstijgen in botsing gekomen met vogels. Maar het is dus nog niet duidelijk waarom de onderdelen zijn losgekomen. De passagier die deels naar buiten werd gezogen overleefde het wel. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki met 3-2, nadat het vorige week ook al de heenwedstrijd won met 0-1. En ook AA Gent heeft zich geplaatst voor een laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Gent won vorige week al tegen het Zweedse Göteborg met 0-1 en speelde nu 1-1 gelijk. Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft een Belgische atleet een tweede medaille gewonnen. Na de bronzen medaille van Delphine Nkansa op de 100 meter heeft Celia Gies zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Ilona Masson greep net naast een medaille. Zij werd vierde. Ook Eline Vekemans greep in het poolstokspringen net naast een medaille. Het is opnieuw een zonnige en hete dag vandaag. Het kan plaatselijk tot 37 graden worden. Morgen kans op regen of onweer. Dan is 31 graden de maximum temperatuur.
0: Na, na, na, na. Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Awear, gekend van

Marco de Hollander, zijn zomertitel 2026 in die zomernacht. Ja, in die zwoele zomernacht. En die kennen ze natuurlijk ook in Brussel.

krijgen. Vandaag weer een heel warme dag. In perspectief iets minder warm dan gisteren, maar met die temperaturen word je die verschillen eigenlijk niet meer gewaar. Gisteren was een extreme dag. Lokaal zijn we tot 37 graden gegaan, ongezien. En ook vandaag kan het weer erg warm worden met maxima landinwaarts 35 graden. Dat zijn heel hoge waardes. Aan de kust gaan we naar een graad of 30. Daarbij in de loop van de dag geleidelijk aan een wat meer van zuidoost-zuid naar west-noordwest draaiende wind. En daarmee zou dan in de loop van de middag toch geleidelijk aan wat minder warme lucht moeten beginnen binnenlopen. Dat ga je merken dat vanaf de kust die temperaturen toch geleidelijk wat gaan zakken. Daarbij dan een toch wel geleidelijk aftoppend verhaal, maar het blijft toch zeer warm met tot laat in de avond maxima van rond 30 graden in de provincie. Vanavond, vannacht dan, afkoeling naar een 16 tot 18 graden, wat opnieuw zeer zachte nacht is. Maar gaandeweg de nacht toch ook wel wat wolkenpartijen, er trekt een zwak frontje door en wie weet valt er dan toch hier of daar een enkele bui, dat kan een onweerachtige bui zijn. We gaan niet zeggen dat het overal is, we gaan niet zeggen dat er veel zijn, maar er kan er wel eentje voorkomen, hier of daar. Dat leidt dan ook zaterdag tot wat lichte onstabiliteit, ook mogelijk dan hier of daar toch een enkele bui, alhoewel die kans niet zo heel groot is, met opnieuw toch vrij hoge maxima. Hoor, een graad of 30 zal toch weer gehaald worden hier en daar. En gaandeweg koelt het dan wel wat af met een mix van wolken en zon, maar blijft heel warm. Zondag koelt het verder af. Dan gaan we naar een graad of 23, 24, toch misschien 25. Wie weet, want er is niet veel nodig om dat duwtje te geven. En ook maandag, dinsdag zit die 25 er wel degelijk in. Zij het met een wat onstabieler weerbeeld. Misschien dan toch die ene bui hier of daar. Vooral op dinsdag wordt die kans groter. En ook later in de week zou er een enkele bui kunnen vallen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep zegt dat ze digitaal is binnengedrongen in hun systemen. Beide bedrijven bevestigen dat er een incident is geweest. Philips voegt daaraan toe dat het incident onder controle is gebracht en dat er geen gevolgen zouden zijn voor klanten. Vogels zijn waarschijnlijk de oorzaak van het incident met een Boeing van Ryanair, waarbij een passagier bijna naar buiten werd gezogen. Op 10 juli kwamen onderdelen los van een motor van het vliegtuig en die verbrijzelde een raampje, waardoor een man van 61 gedeeltelijk naar buiten werd gezogen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit die het incident onderzoekt zegt nu dat er vogelresten zijn gevonden in de motor van het toestel. Mogelijk is het toestel tijdens het opstijgen in botsing gekomen met vogels. Maar het is dus nog niet duidelijk waarom de onderdelen zijn losgekomen. De passagier die deels naar buiten werd gezogen overleefde het wel. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki met 3-2, nadat het vorige week ook al de heenwedstrijd won met 0-1. En ook AA Gent heeft zich geplaatst voor een laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Gent won vorige week al tegen het Zweedse Göteborg met 0-1 en speelde nu 1-1 gelijk. Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft een Belgische atleet een tweede medaille gewonnen. Na de bronzen medaille van Delphine Nkansa op de 100 meter heeft Celia Gies zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Ilona Masson greep net naast een medaille. Zij werd vierde. Ook Eline Vekemans greep in het poolstokspringen net naast een medaille. Het is opnieuw een zonnige en hete dag vandaag. Het kan plaatselijk tot 37 graden worden. Morgen kans op regen of onweer. Dan is 31 graden de maximumtemperatuur.
1: Nieuws uit je regio.
2: Gisteren namiddag, even voor 16:30 in de late namiddag, is brand uitgebroken in een woonhuis in de Josué Maartenstraat in Sint-Michielsbrugge. De daaropvolgende rookpluim was van heel ver te zien. Het ging om een zeer felle, uitslaande brand. Dat was al het geval toen de Brugse brandweer ter plaatse arriveerde. Zowel op het gelijkvloers als op de bovenverdieping. De brandweer van Brugge slaagde erin om de aanpalende woningen links en rechts te vrijwaren van het vuur. Al liepen die ook wat rook- en waterschade op tijdens de blussingswerken. De bewoners van de naastgelegen huizen in de Josué Maartenstraat werden ook geëvacueerd. Het getroffen huis zelf is helemaal verloren. De brandweer had uren nodig om na te blussen om opflakkering te voorkomen. Hoe of waar de bijzonder felle brand precies is ontstaan is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Er wordt wellicht een branddeskundige aangesteld. Tijdens de blussingswerken werd de Josué Maartenstraat volledig afgesloten. De jaarlijkse publieke fruitpluk in Brugge gaat dit jaar niet door. Normaal verzamelen zo'n 2000 mensen zich tussen het Chartreuzinnenbos en domein Bijsbroek om appels en peren te plukken. Door de aanhoudende hitte en droogte is er dit jaar echter te weinig fruit om het evenement te organiseren. De boomgaard van het natuurcentrum Bijsbroek heeft ook zwaar te lijden onder de extreme weersomstandigheden. De appel- en perenbomen dragen veel minder vruchten dan normaal. De bomen stoten uit voorzorg een deel van hun vruchten af om zichzelf te beschermen. De geplande pluk op zondag 20 september, waarbij gezinnen tot 5 kilogram fruit konden verzamelen, wordt daarom geannuleerd. Het is de eerste keer dat het evenement niet kan doorgaan. De exclusieve plukmomenten voor inwoners van Guldenkamer op 23 september en Hof de Jonge op 25 september staan voorlopig wel nog gepland. Daarover valt later een beslissing. Sinds het overlijden van zaakvoerder Guido Delannoye in de maand februari en de opname van diens echtgenote Nicole de Lare in een woonzorgcentrum stond het bekende dorpscafé Sint Cornelius in Lapscheuren enkele maanden leeg. Tot nu, want de 40-jarige Emilie Misera blaast het stemmige dorpscafé nieuw leven in. Het blijft een bruin café, maar de uitbaatster geeft er wel haar eigen toets aan. Ze draait al even proef naar aanleiding van Lapscheuren Kermis, maar gaat nu echt van start. Wim Delannoye, zoon van de oprichters van de zaak en eigenaar van het pand, is tevreden. Ik ben hier opgegroeid en het was mijn uitdrukkelijke wens dat het café zou blijven. Zo zegt hij aan Krant van West-Vlaanderen. Voetbal Björn Meijer verlaat na 4 seizoenen landskampioen Club Brugge. De 23-jarige Nederlandse verdediger trekt naar het Italiaanse Sampdoria Genua in de Serie B. In januari 2022 maakte Meijer de overstap van FC Groningen in zijn thuisland naar de club. In totaal speelde hij 145 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij 8 doelpunten maakte en 17 assists afleverde. De Nederlander kroonde zich in het Jan Breydelstadion 2 keer tot landskampioen, won de beker van België en schreef ook 2 Belgische supercups op zijn naam in zijn tijd bij Blauw-Zwart. De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Rijlhoff, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62 0498 1071 34 of mail info@vbro.be.
3: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

Het tweede deel van onze vrijdagse VBRO-ontbijtshow. Uiteraard helemaal in zomermodus, maar wel met onze VBRO-nieuwsdienst prominent aanwezig. Om het 15:30 in deze vrijdagse ontbijtshow, zoals je al kon horen, straks een volgende keer omstreeks 8:30. En dan ook nog met het 9:00 journaal ter afronding van deze VBRO-ontbijtshow. Weerman Geert Nasens, van hem krijgen we uiteraard nog alles wat we willen weten over het weer. Kort en bondig nog voor 8:30. En dan straks bij het begin van de laatste rechte lijn van deze vrijdagse ontbijtshow, omstreeks 9:15. Mijn naam is

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Na de opnieuw recordwarme dag van gisteren, waarbij hier en daar het kwiksels tot 37 graden is gegaan, krijgen we ook vandaag weer een hele warme dag. Iets wat minder extreem dan gisteren, de maximatoppen rond een graad of 30 aan de kust en een graad of 34, 35 landinwaarts, maar dat is nog meer dan genoeg. Uiteraard weer met heel veel zon. Gaandeweg de dag wel een naar west tot noordwest draaiende wind, waarmee dan toch geleidelijk aan iets wat minder warme lucht zou beginnen binnenlopen. Maar zoals gezegd, we halen toch nog die 30 tot 35 graden zonder al te veel moeite. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het 12:30 morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de VBRO. Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.
1: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en Stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en 2 concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
2: Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep zegt dat ze digitaal is binnengedrongen in hun systemen. Beide bedrijven bevestigen dat er een incident is geweest. Philips voegt eraan toe dat het incident onder controle is gebracht en dat er geen gevolgen zouden zijn voor klanten. Vogels zijn waarschijnlijk de oorzaak van het incident met een boeing van Ryanair, waarbij een passagier bijna naar buiten werd gezogen. Op 10 juli kwamen onderdelen los van een motor van het vliegtuig en die verbrijzelde een raampje, waardoor een man van 61 gedeeltelijk naar buiten werd gezogen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit die het incident onderzoekt zegt nu dat er vogelresten zijn gevonden in de motor van het toestel. Mogelijk is het toestel tijdens het opstijgen in botsing gekomen met vogels. Maar het is dus nog niet duidelijk waarom de onderdelen zijn losgekomen. De passagier die deels naar buiten werd gezogen overleefde het wel. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki met 3-2, nadat het vorige week ook al de heenwedstrijd won met 0-1. En ook AA Gent heeft zich geplaatst voor een laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Gent won vorige week al tegen het Zweedse Göteborg met 0-1 en speelde nu 1-1 gelijk. Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft een Belgische atleet een 2e medaille gewonnen. Na de bronzen medaille van Delphine Nkansa op de 100 meter heeft Celia Gies zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Ilona Masson greep net naast een medaille. Zij werd 4e. Ook Eline Vekemans greep in het poolstokspringen net naast een medaille. Het is opnieuw een zonnige en hete dag vandaag. Het kan plaatselijk tot 37 graden worden. Morgen kans op regen of onweer. Dan is 31 graden de maximum temperatuur.
0: Op Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Raad.

0: Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frank Valentin.

En uit Nederland, Jos en Sepp. Vrijdagnamiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbel zit.

Twee toppers van bij ons krijg je uiteraard om de haverklap te horen hier bij de VBRO. Daarnet Jo Valli en Bart Keil met zijn zomerliedje 2026 nog een keer. Straks Geert Nasens, iets uitgebreider op de radio. Van hem vernemen we alles over deze hoogzomerse dagen.

krijgen. Vandaag weer een heel warme dag. In perspectief iets minder warm dan gisteren, maar met die temperaturen word je die verschillen eigenlijk niet meer gewaar. Gisteren was een extreme dag. Lokaal zijn we tot 37 graden gegaan, ongezien. En ook vandaag kan het weer erg warm worden met maxima landinwaarts 35 graden. Dat zijn heel hoge waardes. Aan de kust gaan we naar een graad of 30. Daarbij in de loop van de dag geleidelijk aan een wat meer van zuidoost-zuid naar west-noordwest draaiende wind. En daarmee zou dan in de loop van de middag toch geleidelijk aan wat minder warme lucht moeten beginnen binnenlopen. Dat ga je merken dat vanaf de kust die temperaturen toch geleidelijk wat gaan zakken. Daarbij dan een toch wel geleidelijk aftoppend verhaal, maar het blijft toch zeer warm met tot laat in de avond maxima van rond 30 graden in de provincie. Vanavond, vannacht dan, afkoeling naar een 16 tot 18 graden, wat opnieuw zeer zachte nacht is. Maar gaandeweg de nacht toch ook wel wat wolkenpartijen. Er trekt een zwak frontje door en wie weet valt er dan toch hier of daar een enkele bui. Dat kan een onweerachtige bui zijn. We gaan niet zeggen dat het overal is, we gaan niet zeggen dat er veel zijn, maar er kan er wel eentje voorkomen, hier of daar. Dat leidt dan ook zaterdag tot wat lichte onstabiliteit, ook mogelijk dan hier of daar toch een enkele bui, alhoewel die kans niet zo heel groot is, met opnieuw toch vrij hoge maxima. Hoor, een graad of 30 zal toch weer gehaald worden hier en daar. En gaandeweg koelt het dan wel wat af met een mix van wolken en zon, maar blijft heel warm. Zondag koelt het verder af. Dan gaan we naar een graad of 23, 24, toch misschien 25. Wie weet, want er is niet veel nodig om dat duwtje te geven. En ook maandag, dinsdag zit die 25 er wel degelijk in. Zij het met een wat onstabieler weerbeeld. Misschien dan toch die ene bui hier of daar. Vooral op dinsdag wordt die kans groter. En ook later in de week zou er een enkele bui kunnen vallen.

0: zoals ik altijd zeg, Phil en Phil. Bij ons in Vlaanderen zouden ze gewoon zeggen, in West-Vlaanderen dan tenminste, fluppen en fluppen. Philip Bailey en Phil Collins destijds in 1984 in onze VBRO-hitparade. En hun topper van toentertijd, Easy Lover, zo'n echte VBRO-classic. Aller tijden, die hoor je natuurlijk ook regelmatig voorbij komen. Onder meer in onze VBRO-ontbijtshow, die voor vandaag 14 augustus, vrijdag 14 augustus, daags voor de hoogdag, die zit er alweer zo goed als op. We gaan naar het 9 uur journaal, afronden doen we de ontbijtshow op die manier. Dan het late ochtendblok, hè, met straks daarin onder meer koffietijd. VBRO's Eddie Gover tekent ervoor straks meteen na het nieuws van 10.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: De politie trekt aan de alarmbel over apps die straatraces stimuleren. Ze houden bij waar en hoe snel je rijdt. Gebruikers kunnen elkaar zo uitdagen om al maar sneller te rijden, hoger te klimmen in het klassement en meer likes te krijgen. Sommigen rijden tot 250 km per uur. Ze brengen daarmee niet alleen hun eigen leven, maar ook dat van andere weggebruikers in gevaar. De politie waarschuwt dat daar heel zware straffen op staan. Minister van Mobiliteit Krukke laat alvast een van de apps onderzoeken. In het Franse departement Landen woedt opnieuw een zware natuurbrand. Al meer dan 600 hectare is in vlammen opgegaan. Zo'n 500 mensen moesten hun woning verlaten. Eind vorige maand brak in dezelfde regio ook al een zware brand uit. Ook bij Nantes en in Pas-de-Calais in het noorden van Frankrijk zijn er bosbranden. In het oosten van Japan hebben uitzonderlijke stortregens aan zeker 4 mensen het leven gekost. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen, want er zijn nog mensen vermist. Duizenden reizigers kwamen vast te zitten op een belangrijke luchthaven in de buurt van Tokio, doordat het treinverkeer ontregeld was. Meer dan 22.000 gezinnen zitten zonder stroom. De Amerikaanse president Trump krijgt opnieuw een vermelding op de gevel van het Kennedy Center in Washington. Dat heeft de Raad van Bestuur beslist. Die bestaat voor een groot deel uit vertrouwelingen van Trump. Eerder dit jaar werd de naam van Trump nog verwijderd na een uitspraak van een rechter. Een democratisch bestuurslid zegt dat ze de beslissing opnieuw zal aanvechten. Gewezen rode duivel Dries Mertens maakt zijn comeback in de voetbalwereld. Dit keer naast het veld. Hij investeert in Sporting Hasselt en gaat er zetelen in de Raad van Bestuur. Mertens neemt een minderheidsaandeel in de club die net naar de Challenger Pro League is gepromoveerd. Sporting Hasselt is de club van acteur Rick Verheijen en ondernemer Sam Kerkhofs, een jeugdvriend van Mertens en de neef van zijn vrouw Kat Kerkhofs. Mertens stopte zelf een jaar geleden met profvoetbal. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer hete dag. De temperatuur kan stijgen tot 36 graden. Morgen vallen er mogelijk buien bij een graad of 34. Zondag is het wisselend bewolkt en meestal droog. We halen dan zo'n 28 graden.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

Sjouke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapotstien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Awear, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. Nieuws uit je regio.
1: Gisteren namiddag, even voor 16:30 in de late namiddag, is brand uitgebroken in een woonhuis in de Josué Maartenstraat in Sint-Michielsbrugge. De daaropvolgende rookpluim was van heel ver te zien. Het ging om een zeer felle uitslaande brand. Dat was al het geval toen de Brugse brandweer ter plaatse arriveerde, zowel op het gelijkvloers als op de bovenverdieping. De brandweer van Brugge slaagde erin om de aanpalende woningen links en rechts te vrijwaren van het vuur, al liepen die ook wat rook- en waterschade op tijdens de blussingswerken. De bewoners van de naastgelegen huizen in de Josué Maartenstraat werden ook geëvacueerd. Het getroffen huis zelf is helemaal verloren. De brandweer had uren nodig om na te blussen om opflakkering te voorkomen. Hoe of waar de bijzonder felle brand precies is ontstaan is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Er wordt wellicht een branddeskundige aangesteld. Tijdens de blussingswerken werd de Josué Maartenstraat volledig afgesloten. De jaarlijkse publieke fruitpluk in Brugge gaat dit jaar niet door. Normaal verzamelen zo'n 2000 mensen zich tussen het Chartreuzinnenbos en domein Bijsbroek om appels en peren te plukken. Door de aanhoudende hitte en droogte is er dit jaar echter te weinig fruit om het evenement te organiseren. De boomgaard van het natuurcentrum Bijsbroek heeft ook zwaar te lijden onder de extreme weersomstandigheden. De appel- en perenbomen dragen veel minder vruchten dan normaal. De bomen stoten uit voorzorg een deel van hun vruchten af om zichzelf te beschermen. De geplande pluk op zondag 20 september, waarbij gezinnen tot 5 kilogram fruit konden verzamelen, wordt daarom geannuleerd. Is de eerste keer dat het evenement niet kan doorgaan. De exclusieve plukmomenten voor inwoners van Guldenkamer op 23 september... en Hof de Jonge op 25 september staan voorlopig wel nog gepland. Daarover valt later een beslissing. Sinds het overlijden van zaakvoerder Guido Delannoye in de maand februari en de opname van diens

0: Tot nu, want de 40-jarige Emily Misera blaast het stemmige dorpscafé nieuw leven in. Het blijft een bruin café, maar de uitbaatster geeft er wel haar eigen toets aan. Ze draait al even proef naar aanleiding van Lapscheuren Kermis, maar gaat nu echt van start. Wim de Lanoye, zoon van de oprichters van de zaak en eigenaar van het pand, is tevreden. Ik ben hier opgegroeid en het was mijn uitdrukkelijke wens dat het café zou blijven, zo zegt hij aan Krant van West-Vlaanderen. Voetbal Björn Meijer verlaat na 4 seizoenen landskampioen Club Brugge. De 23-jarige Nederlandse verdediger trekt naar het Italiaanse Sampdoria Genua in de Serie B. In januari 2022 maakte Meijer de overstap van FC Groningen in zijn thuisland naar de club. In totaal speelde hij 145 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij 8 doelpunten maakte en 17 assists afleverde. De Nederlander kroonde zich in het Jan Breydelstadion 2 keer tot landskampioen, won de beker van België en schreef ook 2 Belgische supercups op zijn naam in zijn tijd bij Blauw-Zwart.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor beste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruy.be. Dit is VBS.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Chique idee, dat heb ik toegelachen. Om niet te zeggen gebruld.
1: De rode duivels gaan naar Mexico.
2: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
3: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
2: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
4: Bonjour, mademoiselle.
5: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
2: Zondagmorgen
6: van 8 tot 10.
2: Op zijn zondags.
4: Merci beaucoup.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: De politie trekt aan de alarmbel over apps die straatraces stimuleren. Ze houden bij waar en hoe snel je rijdt. Gebruikers kunnen elkaar zo uitdagen om al maar sneller te rijden, hoger te klimmen in het klassement en meer likes te krijgen. Sommigen rijden tot 250 km per uur. Ze brengen daarmee niet alleen hun eigen leven, maar ook dat van andere weggebruikers in gevaar. De politie waarschuwt dat daar heel zware straffen op staan. Minister van Mobiliteit Krukke laat alvast een van de apps onderzoeken. In het Franse departement Landen woedt opnieuw een zware natuurbrand. Al meer dan 600 hectare is in vlammen opgegaan. Zo'n 500 mensen moesten hun woning verlaten. Eind vorige maand brak in dezelfde regio ook al een zware brand uit. Ook bij Nantes en in Pas-de-Calais in het noorden van Frankrijk zijn er bosbranden. In het oosten van Japan hebben uitzonderlijke stortregens aan zeker 4 mensen het leven gekost. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen, want er zijn nog mensen vermist. Duizenden reizigers kwamen vast te zitten op een belangrijke luchthaven in de buurt van Tokio, doordat het treinverkeer ontregeld was. Meer dan 22.000 gezinnen zitten zonder stroom. De Amerikaanse president Trump krijgt opnieuw een vermelding op de gevel van het Kennedy Center in Washington. Dat heeft de Raad van Bestuur beslist. Die bestaat voor een groot deel uit vertrouwelingen van Trump. Eerder dit jaar werd de naam van Trump nog verwijderd na een uitspraak van een rechter. Een democratisch bestuurslid zegt dat ze de beslissing opnieuw zal aanvechten. Gewezen rode duivel Dries Mertens maakt zijn comeback in de voetbalwereld. Dit keer naast het veld. Hij investeert in Sporting Hasselt en gaat er zetelen in de Raad van Bestuur. Mertens neemt een minderheidsaandeel in de club die net naar de Challenger Pro League is gepromoveerd. Sporting Hasselt is de club van acteur Rick Verheijen en ondernemer Sam Kerkhofs. Een jeugdvriend van Mertens en de neef van zijn vrouw Kat Kerkhofs. Mertens stopte zelf een jaar geleden met profvoetbal. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer hete dag. De temperatuur kan stijgen tot 36 graden. Morgen vallen er mogelijk buien bij een graad of 34. Zondag is het wisselend bewolkt en meestal droog. We halen dan zo'n 28 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In het aardappelverwerkend bedrijf Avico in Poperingen ontstond er gisteren kort na de middag een brand in een bakoven. De brand ontstond iets na 11 uur en toen de brandweer arriveerde had het automatisch blussysteem van het bedrijf de brand al grotendeels geblust. Tijdens de interventie werd de noodprocedure in het bedrijf opgestart voor de evacuatie van het personeel. Gisteren namiddag werd de brandweer opgeroepen voor een brand in de Brouwersstraat in De Pannen. Op het dak van een opslagplaats van een doe-het-zelfzaak was er brand uitgebroken dat zich uitbreidde naar het materiaal dat binnen stond opgeslagen. Door de hitte sprongen ook enkele ramen van een nabijgelegen gebouw. Na een 40-tal minuten was de brand geblust. De schade bleef grotendeels beperkt tot de opslagplaats en het materiaal dat erin stond. Op een vakantiepark in Wenduinen bij De Haan is gisteren brand uitgebroken in een chalet. Het vuur ontstond iets voor 3 uur. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al uit het huisje. De bewoner was op dat moment gelukkig al buiten. Er vielen geen gewonden, maar de chalet ging wel volledig in de vlammen op. En gisteren namiddag, iets voor 4:30, was er ook een brand in een woonhuis in Sint-Michielsbrugge. Toen de brandweer arriveerde, was de brand al uitslaand. De brandweer slaagde erin de aanpalende woningen te vrijwaren. De bewoners van die woningen werden uit veiligheid wel geëvacueerd. Hoe de brand is kunnen ontstaan, is niet duidelijk.
3: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
4: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frank Valentin.

En uit Nederland, Jos en Sepp. Vrijdagnamiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbel z.

De liefde en de romantiek slaan weer toe hier in de studio's van de VPRO. Goedemorgen trouwens. John Horton was dat met Voordat je slapen gaat. Een liedje uit 1975. En we zetten weer klaar voor onze dagelijkse koffietijd. De laatste weliswaar van deze werkweek. Altijd elke werkdag tussen 10 en 12. En je kent het systeem, lekkere koffie, dat is dan voor ons natuurlijk en hopelijk ook voor jullie aan de overkant of de andere kant van het toestel. En lekkere liedjes natuurlijk, hè. En daarmee gaan we beginnen met Robert van Hemert en zijn nieuwe Zandloopster.

Ik denk dat Freek van Rooij zwaar verliefd is op zijn Monica. Dat zingt hij toch in zijn liedje, hè? Allee, Freek, het is te hopen dat het allemaal blijft duren, hè? Beter dan goed, zo moet het altijd zijn. En dat wist ook Gary Hager.

0: opening. Nieuw outlet magazijn. Met korting tot -70%. Bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini. En stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici. Onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Na de opnieuw recordwarme dag van gisteren, waarbij hier en daar het kwiksels tot 37 graden is gegaan, krijgen we ook vandaag weer een hele warme dag. Iets wat minder extreem dan gisteren. De maximatoppen rond een graad of 30 aan de kust en een graad of 34, 35 landinwaarts. Maar dat is nog meer dan genoeg. Uiteraard weer met heel veel zon. Gaandeweg de dag wel een naar west tot noordwest draaiende wind, waarmee dan toch geleidelijk aan iets wat minder warme lucht zou beginnen binnenlopen. Maar zoals gezegd, we halen toch nog die 30 tot 35 graden zonder al te veel moeite. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
1: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Rijlhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62 0498 1071 34 of mail info@vbro.be.

Als Corrie Koning zingt, wel, dan hangt er natuurlijk altijd iets in de lucht. En dat was ook de titel van haar nieuwe single. En tussen haakjes, Amore. Ze zegt Amore, wij zeggen Amore. Maar allez, fijn, dat is een detailje. We gaan lachen voor de laatste keer deze werkweek. En we lachen op vrijdag altijd met de moppen van Willy Lustenauer.

dag, patroon. Kan een vliegen in mijn ogen. Kan een moes in mijn ui. Heb ik er een pintje, patroon, voor de voorplantingen van het geloof. Zie witte natuur. Ja, kan je hier nog best geloven. Kan ik jullie het nog eens zien? Kan je naar je noren? Of zie je de zeunen misschien? Ik heb dan een ander kostuum aan. Zo. Heb de tuin van Zenoveva. Ik ben op Parijs geweest. Maar sappende tutter horen. Zo vrouw was er tegen nou naar Parijs ging. En er deen, of niet er deen, ja, de nummer van mijn nus. Broer, dat is een schoonuitvinding. Had het hier van Sappen? Registreren dat je gewonnen hebt op een Vlaamse karremessen. Aan een bolle smit ook raam. Een afgedankte van het spookot. Je moet eens zien, dekken. Buk met de kop op. Hij zei zo vermaard. Ze kan nu wel in een telefoonkotje. Vroeger kost ze een douchepaas onder haar voeten na te maken. Dus die moeten hebben. Maar hier, hè, de nummer van mijn neus. Ik ga meneer Rien. Die zei, moest je mijn vent zien doen verheffen je koffie. Ja, moest je mijn vrouw zien drinken die koffie uit. Nee, hier is het. De minibé mocht je naar Parijs niet aan. Hoe mocht je naar Parijs niet aan? Ze was benauwd dat ze er s'nachts gingen patten. Zij moet er niet mee inzetten. Als je in de kloren ziet, als je wat weer brengen. Nu maar mee.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: De politie trekt aan de alarmbel over apps die straatraces stimuleren. Ze houden bij waar en hoe snel je rijdt. Gebruikers kunnen elkaar zo uitdagen om al maar sneller te rijden, hoger te klimmen in het klassement en meer likes te krijgen. Sommigen rijden tot 250 km per uur. Ze brengen daarmee niet alleen hun eigen leven, maar ook dat van andere weggebruikers in gevaar. De politie waarschuwt dat daar heel zware straffen op staan. Minister van Mobiliteit Krukke laat alvast een van de apps onderzoeken. In het Franse departement Landen woedt opnieuw een zware natuurbrand. Al meer dan 600 hectare is in vlammen opgegaan. Zo'n 500 mensen moesten hun woning verlaten. Eind vorige maand brak in dezelfde regio ook al een zware brand uit. Ook bij Nantes en in Pas-de-Calais in het noorden van Frankrijk zijn er bosbranden. In het oosten van Japan hebben uitzonderlijke stortregens aan zeker 4 mensen het leven gekost. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen, want er zijn nog mensen vermist. Duizenden reizigers kwamen vast te zitten op een belangrijke luchthaven in de buurt van Tokio, doordat het treinverkeer ontregeld was. Meer dan 22.000 gezinnen zitten zonder stroom. De Amerikaanse president Trump krijgt opnieuw een vermelding op de gevel van het Kennedy Center in Washington. Dat heeft de Raad van Bestuur beslist. Die bestaat voor een groot deel uit vertrouwelingen van Trump. Eerder dit jaar werd de naam van Trump nog verwijderd na een uitspraak van een rechter. Een democratisch bestuurslid zegt dat ze de beslissing opnieuw zal aanvechten. Gewezen rode duivel Dries Mertens maakt zijn comeback in de voetbalwereld. Dit keer naast het veld. Hij investeert in Sporting Hasselt en gaat er zetelen in de Raad van Bestuur. Mertens neemt een minderheidsaandeel in de club die net naar de Challenger Pro League is gepromoveerd. Sporting Hasselt is de club van acteur Rick Verheijen en ondernemer Sam Kerkhofs. Een jeugdvriend van Mertens en de neef van zijn vrouw Kat Kerkhofs. Mertens stopte zelf een jaar geleden met profvoetbal. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer hete dag. De temperatuur kan stijgen tot 36 graden. Morgen vallen er mogelijk buien bij een graad of 34. Zondag is het wisselend bewolkt en meestal droog. We halen dan zo'n 28 graden.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

Je hebt toch mensen die er altijd om roepen, hè? Zoals Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten. Die hebben we volgens mijn bescheiden mening toch wel ten overvloede gehad, hè? Het mag wel een beetje minderen. Maar allez, we zitten ondertussen in het tweede gedeelte van onze koffietijd en ik heet je welkom bij VBRO. Eddy Govert, dat is mijn naam en we gaan nog door tot 12 uur met onze goede muziek. En Steve Tillens heeft het zitten. Ja, alleen vannacht.

Amai, dat is een madame die kan zingen, hè? Rita de Neve met een van haar grote hits uit de jaren 60 nog. 69 meer bepaald. Dans de hele nacht. En voor de laatste keer deze werkweek zijn we toe aan onze Vlaamse artiest van de dag. Vandaag koos ik voor iemand die heel wat mensen zeker niet gaan kennen. Want het is iemand die nog altijd bouwt aan zijn eigen persoonlijke carrière. Ik heb het over Lars Verstraeten. Dat is een man die leefde of leeft in Sint-Niklaas. Dus een Oost-Vlaming feitelijk. En hij had al verschillende singeltjes op zijn naam. De grote doorbraak die is er nog altijd niet gekomen. Maar ik denk dat dat toch maar een kwestie van tijd zal zijn. Want het is altijd kwaliteit wat hij brengt. Dus vroeg of laat moet dat toch wel zijn vruchten afwerpen. Ik koos van Lars Verstraeten een mooi singeltje. En ik hoop dat je het goed vindt. Allee. Luister maar naar Lars Verstraeten en terug naar jou.

0: woensdag en zaterdagnamiddag van 4 tot 6. De VBRO Top 30. Hier bij de VBRO.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: De politie trekt aan de alarmbel over apps die straatraces stimuleren. Ze houden bij waar en hoe snel je rijdt. Gebruikers kunnen elkaar zo uitdagen om al maar sneller te rijden, hoger te klimmen in het klassement en meer likes te krijgen. Sommigen rijden tot 250 km per uur. Ze brengen daarmee niet alleen hun eigen leven, maar ook dat van andere weggebruikers in gevaar. De politie waarschuwt dat daar heel zware straffen op staan. Minister van Mobiliteit Krukke laat alvast een van de apps onderzoeken. In het Franse departement Landen woedt opnieuw een zware natuurbrand. Al meer dan 600 hectare is in vlammen opgegaan. Zo'n 500 mensen moesten hun woning verlaten. Eind vorige maand brak in dezelfde regio ook al een zware brand uit. Ook bij Nantes en in Pas-de-Calais in het noorden van Frankrijk zijn er bosbranden. In het oosten van Japan hebben uitzonderlijke stortregens aan zeker 4 mensen het leven gekost. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen, want er zijn nog mensen vermist. Duizenden reizigers kwamen vast te zitten op een belangrijke luchthaven in de buurt van Tokio, doordat het treinverkeer ontregeld was. Meer dan 22.000 gezinnen zitten zonder stroom. De Amerikaanse president Trump krijgt opnieuw een vermelding op de gevel van het Kennedy Center in Washington. Dat heeft de Raad van Bestuur beslist. Die bestaat voor een groot deel uit vertrouwelingen van Trump. Eerder dit jaar werd de naam van Trump nog verwijderd na een uitspraak van een rechter. Een democratisch bestuurslid zegt dat ze de beslissing opnieuw zal aanvechten. Gewezen rode duivel Dries Mertens maakt zijn comeback in de voetbalwereld. Dit keer naast het veld. Hij investeert in Sporting Hasselt en gaat er zetelen in de Raad van Bestuur. Mertens neemt een minderheidsaandeel in de club die net naar de Challenger Pro League is gepromoveerd. Sporting Hasselt is de club van acteur Rick Verheijen en ondernemer Sam Kerkhofs, een jeugdvriend van Mertens en de neef van zijn vrouw Kat Kerkhofs. Mertens stopte zelf een jaar geleden met profvoetbal. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer hete dag. De temperatuur kan stijgen tot 36 graden. Morgen vallen er mogelijk buien bij een graad of 34. Zondag is het wisselend bewolkt en meestal droog. We halen dan zo'n 28 graden.
0: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.
5: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frank Valentino.

En uit Nederland, Jos en Sepp. Vrijdagnamiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbel Z.

En daar zijn we weer terug voor het tweede gedeelte van onze koffietijd. We hoorden al Kees de Wet met Marian Berger, want die zaten in Manuel's Taverne. En onze trotsplaat van Axel Leen, heel de week lang al, Dans mee met mij. En Eddy Govert, dat is mijn naam, VWRO, daar luister je naar. Koffietijd is nog altijd bezig, tot 12 uur. En we gaan een liedje draaien van William Jans. Dat is die man die Julio Iglesias zo goed kan imiteren dat je denkt dat het Julio is. Maar het is niet waar. Hier komt hij met Amor de mis amores.

Dat was Wesley Bronkhorst met Ik drink rosé. En dat doen heel wat mensen natuurlijk als het mooi weer is. Een terrasje meepikken en een rosé'tje drinken. Het mag ook iets anders zijn natuurlijk. Maar ik ben bijna uitgezongen. Nog enkele liedjes te gaan en dan kan je genieten van de zomergroetjes van onze collega Rudy Meins. Die hoor je na 12 uur. En mij hoor je terug zondag in de namiddag tussen 1 en 4. Voor achtereenvolgens voor een accordeondeuntje en goud van eigen bodem. 2 uur lang liedjes die je nooit meer anders hoort op de radio. Ik zwaai uit. Bye bye. Zwaai zwaai. Geniet van jullie weekend. En tot de volgende keer. Bye bye.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Er blijven veel klachten binnenkomen over hersteldiensten. Dat meldt de overheidsdienst Economie. Die voerde vorig jaar al extra controles uit en blokkeerde websites van fraudeurs. Toch kwamen er de eerste 6 maanden van dit jaar meer dan 1100 klachten bij. Die gaan vooral over loodgieters, elektriciëns en dakwerkers die te hoge prijzen aanrekenen of slecht werk leveren. De FOD Economie raadt aan om altijd eerst een schriftelijke raming van alle kosten te vragen en prijzen te vergelijken. Deze zomervakantie gaat een record aantal leerlingen naar een zomerschool. Het zijn er bijna 22.000. De zomerscholen werden opgericht tijdens de coronapandemie om scholieren met een achterstand voor taal of wiskunde wat bij te benen, onder meer met extra oefeningen. Het initiatief is zo'n succes dat het blijft bestaan. De wachttijden op Brussels Airport lopen flink op voor reizigers van buiten de Europese Unie. Op piekmomenten moeten ze gemiddeld 2 uur wachten om ons land binnen te komen. Dat is 2 keer zo lang als voor de strengere identiteitscontroles. Sinds april moeten reizigers meer informatie geven bij aankomst en dat zorgt voor extra vertraging. De Britse politicus Nigel Farage maakt opnieuw zijn intrede in het parlement. Hij won met Reform UK de tussentijdse verkiezingen in zijn district Clacton-on-Sea met 62% van de stemmen. Farage verliet het lagerhuis vorige maand omdat hij kritiek kreeg op niet aangegeven donaties. Op het EK zwemmen in Parijs gaat Florine Gaspar door naar de halve finale van de 50 meter vrije slag. Ze zette in de reekse de 15e tijd neer. En Roos van Otterdijk plaatste zich vlot voor de halve finale van de 200 meter wisselslag. Het is zonnig en bloedheet met maxima tot 37 graden in het binnenland. De hitte van vandaag voelt extra droog aan omdat de luchtvochtigheid bijzonder laag is. Morgen neemt de kans op buien gevoelig toe bij een graad of 30. Zondag houden we het meestal droog en klimt het kwik tot zo'n 25 graden. En dat is ook meteen het weer voor maandag.
1: De VBRO Matinee Show komt op dinsdag namiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Rijlhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdag namiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62 0498 1071 34 of mail info@vbro.be.

was ooit een paar keer bij ons te gast hier bij VBRO. En ik herinner me dat dat leuke babbels waren met deze Nederlandse Belinda Kenaar. En Het is mijn leven. Dat zong ze toch.

0: Het is vandaag ook weer zo'n dag waar alles blijft plakken. Je weet wel, zo'n temperaturen van 34 graden en vrijdag vandaag 14 augustus. Goedemiddag iedereen, dit zijn de zomergroetjes vanuit Brugge, hier in Studio 5 in het hartje van deze stad, in het Huis ter Beurzen. Straks hebben wij in het kader van morgen, 15 augustus, een verhaal rond Moeder Maria. Een verhaal dat verteld en gezongen wordt door Jacques Herp. Welkom!
1: Zomergroetjes, van maandag tot vrijdag, van 12 tot 1.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanmiddag zeer warm. Temperatuur topt rond een graad of 30 of vooraan de 30 graden in de kustregio. Landinwaarts kan dat weer een 4, 35 zijn. Maar gaandeweg de dag zie je toch dat geleidelijk aan er wat minder warme lucht begint binnen te lopen. De wind draait naar een noord-noordwestelijke, westelijke richting. En daarmee komt minder warme zeelucht aan. Mogelijk gaat dat gepaard met een paar wolkjes, maar veel moet je daar niet van verwachten. Maar vanavond toe neemt dan toch geleidelijk aan de kans op een enkele bui wel toe. Misschien dat er dan toch hier of daar een regen of onweersbui aan te pas komt. Ja, het zou kunnen, zeker is het niet, maar de kans wordt wel toch iets groter. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Straks Francesco Napoli uit 87. Baila Baila, ook zo'n zomerhit uit het zonnige zuiden. En dit was een zonnig liedje van Bart Keils, een zomersingle van dit jaar en zotverliefd. Ja, ik zou het woordje zot niet gebruiken, maar ik weet wel dat het af en toe is heel erg grappig is als we onkel Erik aan de telefoon hebben. Onkel Erik, ben je daar?
1: Ja, goedemiddag iedereen, het is onkel Erik hier en Rita. En het is even te zeggen dat we ons gisteren rot geamuseerd hebben, want het was hier ABBA-avond, zeg. Ik word volledig verkleed, we zouden hier van die parukken ook van aan te doen en van die glitterkleren. En je moest me kijken zien, dat zei Rita, 6 foto's gepakt van mij. Ik zag er nogal een beetje in het werk worden, zo stijgt bij die van ABBA. He. En Rita is verkleed en dacht, Rita. En ben hier gezongen van I do, I do, I do. En money, money, money. En ook van de Dancing Queen natuurlijk. He. De Dancing Queen, daar heb ik altijd haren gehoord. Dat liedje van de Dancing Queen. Allee, zeg, we zitten van deuren. We zitten een beetje eerst wat te zingen.
2: È una musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Come prima, più di prima t'amerò. Una lacrima sul viso, prego.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbaar refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op Freek van Rooij.

0: freekvanrooij.com.
1: Er blijven veel klachten binnenkomen over hersteldiensten. Dat meldt de overheidsdienst Economie. Die voerde vorig jaar al extra controles uit en blokkeerde websites van fraudeurs. Toch kwamen er de eerste 6 maanden van dit jaar meer dan 1100 klachten bij. Die gaan vooral over loodgieters, elektriciëns en dakwerkers die te hoge prijzen aanrekenen of slecht werk leveren. De FOD Economie raadt aan om altijd eerst een schriftelijke raming van alle kosten te vragen en prijzen te vergelijken. Deze zomervakantie gaat een record aantal leerlingen naar een zomerschool. Het zijn er bijna 22.000. De zomerscholen werden opgericht tijdens de coronapandemie om scholieren met een achterstand voor taal of wiskunde wat bij te benen, onder meer met extra oefeningen. Het initiatief is zo'n succes dat het blijft bestaan. De wachttijden op Brussels Airport lopen flink op voor reizigers van buiten de Europese Unie. Op piekmomenten moeten ze gemiddeld 2 uur wachten om ons land binnen te komen. Dat is 2 keer zo lang als voor de strengere identiteitscontroles. Sinds april moeten reizigers meer informatie geven bij aankomst en dat zorgt voor extra vertraging. De Britse politicus Nigel Farage maakt opnieuw zijn intrede in het parlement. Hij won met Reform UK de tussentijdse verkiezingen in zijn district Clacton-on-Sea met 62% van de stemmen. Farage verliet het lagerhuis vorige maand omdat hij kritiek kreeg op niet aangegeven donaties. Op het EK zwemmen in Parijs gaat Florine Gaspar door naar de halve finale van de 50 meter vrije slag. Ze zette in de reekse de 15e tijd neer. En Roos van Otterdijk plaatste zich vlot voor de halve finale van de 200 meter wisselslag. Het is zonnig en bloedheet met maxima tot 37 graden in het binnenland. De hitte van vandaag voelt extra droog aan omdat de luchtvochtigheid bijzonder laag is. Morgen neemt de kans op buien gevoelig toe bij een graad of 30. Zondag houden we het meestal droog en klimt het kwik tot zo'n 25 graden. En dat is ook meteen het weer voor maandag.
2: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
3: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
3: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
7: De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het met de hoek van de partij, Michael Heaven.

0: eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is VBRO.
2: VBRO. Zomergroetjes. Alleen maar zonnige muziek.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu. Met Rudy Meins.
1: Tof dat je luistert naar VBRO. Een nieuwe aflevering van Voor het voetlicht, waar je soms wel eens iets aan de weet komt. Want de artiesten die vertellen over hun bekendste liedjes. En vandaag is dat Jacques Herp uit Nederland. Hij heeft vandaag een verhaal bij een liedje die we ook wel kennen van de radio. Het nummer Moeder Maria.
2: Mama Leone.
1: Si.
2: Mama Leone.
1: Ja.
2: Ja, en dan zit dan die beetje zo'n hoge stem erbij, zo'n kopstem.
1: Mm.
2: En ja, het is een mooi nummer. Pierre heeft de tekst geschreven, Pierre Cardinal, oftewel vader Abraham.
1: Ja.
2: Het lag me wel, dat soort muziek natuurlijk, lekker hoog een beetje.
1: Ja. Je kan lekker hoog ook, hè?
2: Ik kon lekker hoog.
1: Ja.
2: Ik bedoel, naarmate hij ouder wordt het wat minder.
1: Mm-hmm.
2: De kopstem wordt wat minder. Maar ik ben nog blij dat het wel allemaal wel goed gaat, dat wel. Maar ik denk niet of het moeder Maria nu op dit moment zou kunnen doen.
1: Ja.
2: Dan moeten we dat proberen, maar laten we dat maar niet doen.
1: Nee.
2: Maar het leuke is dat Riek Schragen, die is daar dus namelijk de moeder, hè?
1: Mm-hmm.
2: Moeder Maria is Riek Schragen en die zegt dan inderdaad over mijn zoon en je was er niet meer op zee gegaan enzovoort.
1: Ja.
2: Riek Schragen is dus van Saartje, geloof ik, hè?
1: Mm-hmm.
2: Die is er dus ook al niet meer.
1: Ja. Ja. Het is ook, net zoals een paar andere liedjes van jou, echt een dramatisch liedje ook, hè?
2: Ja.
1: Is dat een beetje een rode draad door jouw carrière?
2: Ja, ik ben natuurlijk een, ze noemen mij een smartlappenzanger.
1: Mm-hmm.
2: En een levensliedzanger. Maar vergeet niet, kijk eens naar de mensen die een opera brengen.
1: Ja.
2: Dat zijn meestal ook allemaal drama's. Aan het einde. Dood.
1: Ja.
2: Dus ja, het, er is niet veel verschil tussen. Alleen, ja, dan wordt een Nederlandstalig levenslied bekeken alsof het een beetje,
1: een beetje min
2: is en zo. Maar ik, zoals Manuela is ook een drama in 5 minuten. Ook een opera bijna in 5 minuten.
1: Mm, ja. Zing je nog die Moeder Maria?
2: Moeder Maria heb ik niet in mijn repertoire mee zitten.
1: Nee.
2: Er zijn een aantal nummers die moet ik in mijn repertoire brengen. Die verwachten mensen van mij natuurlijk. Zeker Manuela, Maria,

0: Uilen uit de regidoor. Maar daar zijn er een aantal nummers die ik dan een feest met die heb. Want je kan niet alleen maar drama zingen.
1: Nee,
0: je
1: moet
0: ook, meestal als het feest waar je ergens komt, dan zegt mijn vrouw Dien ook altijd: kom, het is feest hier, dus niet te veel drama. Nou, dan gaan we een gezellige polonaise in. Dus dat brengen we ook gewoon.

Lieve jongen, nu ik deze brief van je lees, krijg ik weer een klein beetje hoop en vertrouwen dat ik je toch nog één keer, net als vroeger, in mijn armen kan sluiten. Fijne schat. En je schrijft hier ook dat je zal proberen voor de feestdagen met de kerst thuis te zullen zijn. Daar zal ik op wachten.

Vandaag weer een heel warme dag. In perspectief iets minder warm dan gisteren, maar met die temperaturen word je die verschillen eigenlijk niet meer gewaar. Gisteren was een extreme dag. Lokaal zijn we tot 37 graden gegaan, ongezien. En ook vandaag kan het weer erg warm worden met maxima landinwaarts 35 graden. Dat zijn heel hoge waardes. Aan de kust gaan we naar een graad of 30. Daarbij in de loop van de dag geleidelijk aan een wat meer van zuidoost-zuid naar west-noordwest draaiende wind. En daarmee zou dan in de loop van de middag toch geleidelijk aan wat minder warme lucht moeten beginnen binnenlopen. Net ga je merken dat vanaf de kust die temperaturen toch geleidelijk wat gaan zakken. Daarbij dan een toch wel geleidelijk aftoppend verhaal, maar het blijft toch zeer warm met tot laat in de avond maxima van rond 30 graden in de provincie. Vanavond, vannacht dan, afkoeling naar 16 tot 18 graden, wat opnieuw zeer zachte nacht is. Maar gaandeweg de nacht toch ook wel wat wolkenpartijen, er trekt een zwak frontje door en wie weet valt er dan toch hier of daar een enkele bui, dat kan een onweerachtige bui zijn. We gaan niet zeggen dat het overal is, we gaan niet zeggen dat er veel zijn, maar er kan er wel eentje voorkomen, hier of daar. Dat leidt dan ook zaterdag tot wat lichte onstabiliteit, ook mogelijk dan hier of daar toch een enkele bui, alhoewel die kans niet zo heel groot is, met opnieuw toch vrij hoge maxima. Een graad of 30 zal toch weer gehaald worden hier en daar. En gaandeweg koelt het dan wel wat af met een mix van wolken en zon, maar blijft heel warm. Zondag koelt het verder af. Dan gaan we naar een graad of 23, 24, toch misschien 25. Wie weet, want er is niet veel nodig om dat duwtje te geven. En ook maandag, dinsdag zit die 25 er wel degelijk in. Zij het met een wat onstabieler weerbeeld. Misschien dan toch die ene bui hier of daar. Vooral op dinsdag wordt die kans groter. En ook later in de week zou er een enkele bui kunnen vallen.

Nonkel Erik was een beetje hees van te zingen. Ja, het was daar die ABBA-avond, daar blijkbaar in hun verblijf. En dan was hij plots verdwenen, hadden we geen verbinding meer. Maar goed, we horen hem ongetwijfeld volgende week terug vanaf maandag in een nieuwe aflevering van de Zomergroetjes. Le Coup de Folie, leuk om nog eens terug te horen. Muziek uit 82 en Thierry Pastor. Een zomerlang zingt Lauralien haar singeltje wellicht nog wel eens op een optreden. Een liedje van 20 jaar geleden. Een mens mag er niet aan denken. Maar volgende week uiteraard nieuwe afspraak. Ik ben zondag trouwens ook terug vanaf 8 uur voor Op zondags en de hits van toen. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Er blijven veel klachten binnenkomen over hersteldiensten. Dat meldt de overheidsdienst Economie. Die voerde vorig jaar al extra controles uit en blokkeerde websites van fraudeurs. Toch kwamen er de eerste 6 maanden van dit jaar meer dan 1100 klachten bij. Die gaan vooral over loodgieters, elektriciëns en dakwerkers die te hoge prijzen aanrekenen of slecht werk leveren. De FOD Economie raadt aan om altijd eerst een schriftelijke raming van alle kosten te vragen en prijzen te vergelijken. Deze zomervakantie gaat een record aantal leerlingen naar een zomerschool. Het zijn er bijna 22.000. De zomerscholen werden opgericht tijdens de coronapandemie om scholieren met een achterstand voor taal of wiskunde wat bij te benen, onder meer met extra oefeningen. Het initiatief is zo'n succes dat het blijft bestaan. De wachttijden op Brussels Airport lopen flink op voor reizigers van buiten de Europese Unie. Op piekmomenten moeten ze gemiddeld 2 uur wachten om ons land binnen te komen. Dat is 2 keer zo lang als voor de strengere identiteitscontroles. Sinds april moeten reizigers meer informatie geven bij aankomst en dat zorgt voor extra vertraging. De Britse politicus Nigel Farage maakt opnieuw zijn intrede in het parlement. Hij won met Reform UK de tussentijdse verkiezingen in zijn district Clacton-on-Sea met 62% van de stemmen. Farage verliet het lagerhuis vorige maand omdat hij kritiek kreeg op niet aangegeven donaties. Op het EK zwemmen in Parijs gaat Florine Gaspar door naar de halve finale van de 50 meter vrije slag. Ze zette in de reekse de 15e tijd neer. En Roos van Otterdijk plaatste zich vlot voor de halve finale van de 200 meter wisselslag. Het is zonnig en bloedheet met maxima tot 37 graden in het binnenland. De hitte van vandaag voelt extra droog aan omdat de luchtvochtigheid bijzonder laag is. Morgen neemt de kans op buien gevoelig toe bij een graad of 30. Zondag houden we het meestal droog en klimt het kwik tot zo'n 25 graden. En dat is ook meteen het weer voor maandag.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.

0: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be. Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
1: Er blijven veel klachten binnenkomen over hersteldiensten. Dat meldt de overheidsdienst Economie. Die voerde vorig jaar al extra controles uit en blokkeerde websites van fraudeurs. Toch kwamen er de eerste 6 maanden van dit jaar meer dan 1100 klachten bij. Die gaan vooral over loodgieters, elektriciëns en dakwerkers die te hoge prijzen aanrekenen of slecht werk leveren. De FOD Economie raadt aan om altijd eerst een schriftelijke raming van alle kosten te vragen en prijzen te vergelijken. Deze zomervakantie gaat een record aantal leerlingen naar een zomerschool. Het zijn er bijna 22.000. De zomerscholen werden opgericht tijdens de coronapandemie om scholieren met een achterstand voor taal of wiskunde wat bij te benen, onder meer met extra oefeningen. Het initiatief is zo'n succes dat het blijft bestaan. De wachttijden op Brussels Airport lopen flink op voor reizigers van buiten de Europese Unie. Op piekmomenten moeten ze gemiddeld 2 uur wachten om ons land binnen te komen. Dat is 2 keer zo lang als voor de strengere identiteitscontroles. Sinds april moeten reizigers meer informatie geven bij aankomst en dat zorgt voor extra vertraging. De Britse politicus Nigel Farage maakt opnieuw zijn intrede in het parlement. Hij won met Reform UK de tussentijdse verkiezingen in zijn district Clacton-on-Sea met 62% van de stemmen. Farage verliet het lagerhuis vorige maand omdat hij kritiek kreeg op niet aangegeven donaties. Op het EK zwemmen in Parijs gaat Florine Gaspar door naar de halve finale van de 50 meter vrije slag. Ze zette in de reekse de 15e tijd neer. En Roos van Otterdijk plaatste zich vlot voor de halve finale van de 200 meter wisselslag. Het is zonnig en bloedheet met maxima tot 37 graden in het binnenland. De hitte van vandaag voelt extra droog aan omdat de luchtvochtigheid bijzonder laag is. Morgen neemt de kans op buien gevoelig toe bij een graad of 30. Zondag houden we het meestal droog en klimt het kwik tot zo'n 25 graden. En dat is ook meteen het weer voor maandag.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste cousin.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

Vandaag weer een heel warme dag. In perspectief iets minder warm dan gisteren, maar met die temperaturen word je die verschillen eigenlijk niet meer gewaar. Gisteren was een extreme dag. Lokaal zijn we tot 37 graden gegaan, ongezien. En ook vandaag kan het weer erg warm worden met maximaal landinwaarts 35 graden. Dat zijn heel hoge waardes. Aan de kust gaan we naar een graad of 30. Daarbij in de loop van de dag geleidelijk aan een wat meer van zuidoost-zuid naar west-noordwest draaiende wind. En daarmee zou dan in de loop van de middag toch geleidelijk aan wat minder warme lucht moeten beginnen binnenlopen. Dat ga je merken dat vanaf de kust die temperaturen toch geleidelijk wat gaan zakken. Daarbij dan een toch wel geleidelijk aftoppend verhaal, maar het blijft toch zeer warm met tot laat in de avond maxima van rond 30 graden in de provincie. Vanavond, vannacht dan, afkoeling naar een 16 tot 18 graden, wat opnieuw zeer zachte nacht is. Maar gaandeweg de nacht toch ook wel wat wolkenpartijen. Er trekt een zwak frontje door en wie weet valt er dan toch hier of daar een enkele bui. Dat kan een onweerachtige bui zijn. We gaan niet zeggen dat het overal is. We gaan niet zeggen dat er veel zijn. Maar er kan er wel eentje voorkomen, hier of daar. Dat leidt dan ook zaterdag tot wat lichte onstabiliteit. Ook mogelijk dan hier of daar toch een enkele bui. Alhoewel die kans niet zo heel groot is. Met opnieuw toch vrij hoge maxima. Hoor, een graad of 30 zal toch weer gehaald worden hier en daar. En gaandeweg koelt het dan wel wat af met een mix van wolken en zon, maar blijft heel warm. Zondag koelt het verder af. Dan gaan we naar een graad of 23, 24, toch misschien 25. Wie weet, want er is niet veel nodig om dat duwtje te geven. En ook maandag, dinsdag zit die 25 er wel degelijk in. Zij het met een wat onstabieler weerbeeld. Misschien dan toch die ene bui hier of daar. Vooral op dinsdag wordt die kans groter. En ook later in de week zou er een enkele bui kunnen vallen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Er blijven veel klachten binnenkomen over hersteldiensten. Dat meldt de overheidsdienst Economie. Die voerde vorig jaar al extra controles uit en blokkeerde websites van fraudeurs. Toch kwamen er de eerste 6 maanden van dit jaar meer dan 1100 klachten bij. Die gaan vooral over loodgieters, elektriciëns en dakwerkers die te hoge prijzen aanrekenen of slecht werk leveren. De FOD Economie raadt aan om altijd eerst een schriftelijke raming van alle kosten te vragen en prijzen te vergelijken. Deze zomervakantie gaat een record aantal leerlingen naar een zomerschool. Het zijn er bijna 22.000. De zomerscholen werden opgericht tijdens de coronapandemie om scholieren met een achterstand voor taal of wiskunde wat bij te benen, onder meer met extra oefeningen. Het initiatief is zo'n succes dat het blijft bestaan. De wachttijden op Brussels Airport lopen flink op voor reizigers van buiten de Europese Unie. Op piekmomenten moeten ze gemiddeld 2 uur wachten om ons land binnen te komen. Dat is 2 keer zo lang als voor de strengere identiteitscontroles. Sinds april moeten reizigers meer informatie geven bij aankomst en dat zorgt voor extra vertraging. De Britse politicus Nigel Farage maakt opnieuw zijn intrede in het parlement. Hij won met Reform UK de tussentijdse verkiezingen in zijn district Clacton-on-Sea met 62% van de stemmen. Farage verliet het lagerhuis vorige maand omdat hij kritiek kreeg op niet aangegeven donaties. Op het EK zwemmen in Parijs gaat Florine Gaspar door naar de halve finale van de 50 meter vrije slag. Ze zette in de reekse de 15e tijd neer. En Roos van Otterdijk plaatste zich vlot voor de halve finale van de 200 meter wisselslag. Het is zonnig en bloedheet met maxima tot 37 graden in het binnenland. De hitte van vandaag voelt extra droog aan omdat de luchtvochtigheid bijzonder laag is. Morgen neemt de kans op buien gevoelig toe bij een graad of 30. Zondag houden we het meestal droog en klimt het kwik tot zo'n 25 graden. En dat is ook meteen het weer voor maandag.
1: Nieuw van Frik.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

0: praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Hallo beste luisteraars, hier zijn we weer.
4: Eddy Govert en
3: Nico de Klerk.
4: Dag Nico.
3: En we zijn samen weer buiten gestapt, hier een verdiep hoger, uit het archief.
4: En we hebben weer wat gevonden, hè?
3: Ja, Eddy met rode oortjes.
4: Dat is het minste wat je kan zeggen.
3: Maar nu, moet ook wel eerlijk zijn, je hebt ook die LP gewoon bloot meegenomen, hè?
4: Zonder hoes. Jij had die hoes in de handen, hè? Ja. Je wou hem niet meer afgeven, hè?
3: Ja, het heette ook gewoon laat je benen nog eens zien.
4: Voilà, en hij was weer vertrokken,
3: en
4: onze Nico.
3: Je hebt iets met dames en hun kontjes?
4: Ja, ik ben niet zo'n borstenman hoor. Ik
3: dat
4: ga
3: zijn
4: het eerlijk
3: de
4: zeggen.
3: Bellen dan, hè?
4: Eerder het sexy kontje. Dat...
3: Ik gewoon meer van de kuiten zo.
4: Ja?
3: Een dame met mooie kuiten is meestal een knappe dame.
4: Maar moet eerlijk zijn, ik kijk altijd eerst toch wel naar het gezicht van de dames hoor.
3: Oeh, en deze morgen in de auto zei je nog te bellen?
4: Ja, maar als je de rest al bekeken hebt,
3: okay, ja.
4: Dat is misschien het volgende.
3: Je ziet ze waarschijnlijk ook het liefste zonder kleren aan.
4: Nee. Ik heb altijd nog graag een beetje uitdaging.
3: Oei, dat is een probleem.
4: Zo de vraag van de vlag of de lading wordt bedekt door de vlag.
3: De vlag dekt de lading.
4: Ja, voilà. Dus er mag nog een beetje vlag bij.
3: Maar de vlag kan ook verdwijnen en dat doe je perfect met een tango.
4: Ja.
3: En niet zomaar een tango. Hè?
4: En zeker als je een striptease organiseert.
3: Een striptease tango, wat denk je daarvan?
4: Laat maar komen.
3: Volledig in de stijl van...
4: Ja, luistert. Hoe heette de dame? Zwarte?
3: Lola zeker. Hè?
4: Lola, hè? Voilà.

0: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Rijlhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze matinee show 0471 82 52 62 0498 1071 34 of mail info@vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag zeer warm. Temperatuur topt rond een graad of 30 of vooraan de 30 graden in de kustregio. Landinwaarts kan dat weer een 4, 35 zijn. Maar gaandeweg de dag zie je toch dat geleidelijk aan er wat minder warme lucht begint binnen te lopen. De wind draait naar een noord-noordwestelijke, westelijke richting. En daarmee komt minder warme zeelucht aan. Mogelijk gaat dat gepaard met een paar wolkjes, maar veel moet je daar niet van verwachten. Maar vanavond toe neemt dan toch geleidelijk aan de kans op een enkele bui wel toe. Misschien dat er dan toch hier of daar een regen- of onweersbui aan te pas komt. Ja, het zou kunnen, zeker is het niet, maar de kans wordt wel toch iets groter. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda, en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
5: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Football Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het geluk. Met de hoek van de partij, Michael Heaven. Mike

Vroeger werd de mensheid gewekt door een kraaiende haan. Later door een oorverdovende, vervelende wekker. Of door een irritante wekkerradio die enorm stoort. Maar gelukkig is er nu de VBRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: De derde hittegolf van deze zomer is officieel een feit. Dat meldt het KNMI. Daarvoor moet het 5 dagen na elkaar minstens 25 graden zijn, met op 3 dagen minstens 30 graden. In Ukkel is vanmiddag voor de 3e dag op rij 30 graden gehaald. Het kwik liep erop tot 32,2 graden, een nieuw dagrecord voor 14 augustus. In 2019 waren er ook 3 hittegolven en in 1947 zelfs 4. Deze hittegolf begon 7 dagen geleden. In de buurt van Durbuy zijn 7 Vlaamse jongeren ziek geworden nadat ze gezwommen hadden in de Oerte. Ze werden besmet met salmonella en kregen last van misselijkheid en diarree. De jongeren waren met een groep van 30 op kamp met Youth, de jongerenorganisatie van Solidaris. Ze moesten naar het ziekenhuis, maar zijn intussen weer thuis. Het kamp is vroeger dan gepland stopgezet. De politie in Dendermonde vraagt goudzoekers om weg te blijven. Tientallen kijklustigen kwamen al langs op de bouwwerf, waar gisteren een goudschat van zo'n 9 miljoen euro is gevonden tijdens rioleringswerken. De eerlijke vinders zijn een jobstudent van 18 en een collega. De politie benadrukt dat het goud intussen in veiligheid gebracht is en waarschuwt dat het gevaarlijk is op de werf. Het is nog niet bekend van wie het goud is. Wie een bouwvergunning aanvraagt, moet al maar langer wachten. Gemiddeld duurt het nu bijna 100 dagen voor er een beslissing valt. Dat is 2 weken langer dan 7 jaar geleden. De aanvragen worden complexer en gemeenten moeten daardoor meer adviezen inwinnen. Tegelijk zijn er te weinig ambtenaren om alle dossiers te behandelen. Diesel wordt morgen alweer duurder. Per liter komt er 7 cent bij. Je betaalt dan maximaal 2,28 euro per liter. In het Franse departement Landes heeft de nieuwe bosbrand al zeker 1100 hectare in de as gelegd. Het vuur werd even getemperd door de hoge luchtvochtigheid. Maar de autoriteiten vrezen dat de vlammen door de hitte opnieuw kunnen uitbreiden. Het blijft nog even bloedheet met maxima tot 37 graden. Aan zee is het zo'n 31 graden. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 30 graden. Na de middag is er kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog. We halen dan een graad of 25.
1: Nieuws uit je regio.
2: In het aardappelverwerkend bedrijf Avico in Poperingen ontstond er gisteren kort na de middag een brand in een bakoven. De brand ontstond iets na 11 uur en toen de brandweer arriveerde had het automatisch blussysteem van het bedrijf de brand al grotendeels geblust. Tijdens de interventie werd de noodprocedure in het bedrijf opgestart voor de evacuatie van het personeel. Gisteren namiddag werd de brandweer opgeroepen voor een brand in de Brouwersstraat in De Pannen. Op het dak van een opslagplaats van een doe-het-zelfzaak was er brand uitgebroken dat zich uitbreidde naar het materiaal dat binnen stond opgeslagen. Door de hitte sprongen ook enkele ramen van een nabijgelegen gebouw. Na een 40-tal minuten was de brand geblust. De schade bleef grotendeels beperkt tot de opslagplaats en het materiaal dat erin stond. Op een vakantiepark in Wenduinen bij De Haan is gisteren brand uitgebroken in een chalet. Het vuur ontstond iets voor 3 uur. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al uit het huisje. De bewoner was op dat moment gelukkig al buiten. Er vielen geen gewonden, maar de chalet ging wel volledig in de vlammen op. En gisteren namiddag, iets voor 4:30, was er ook een brand in een woonhuis in Sint-Michielsbrugge. Toen de brandweer arriveerde, was de brand al uitslaand. De brandweer slaagde erin de aanpalende woningen te vrijwaren. De bewoners van die woningen werden uit veiligheid wel geëvacueerd. Hoe de brand is kunnen ontstaan, is niet duidelijk.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
3: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio, VBRO.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossie Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
1: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
3: En... Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vanmiddag zeer warm. Temperatuur topt rond een graad of 30 of vooraan de 30 graden in de kustregio. Landinwaarts kan dat weer een 4, 35 zijn. Maar gaandeweg de dag zie je toch dat geleidelijk aan er wat minder warme lucht begint binnen te lopen. De wind draait naar een noord-noordwestelijke, westelijke richting. En daarmee komt minder warme zeelucht aan. Mogelijk gaat dat gepaard met een paar wolkjes, maar veel moet je daar niet van verwachten. Maar vanavond toe neemt dan toch geleidelijk aan de kans op een enkele bui wel toe. Misschien dat er dan toch hier of daar een regen of onweersbui aan te pas komt. Ja, het zou kunnen, zeker is het niet, maar de kans wordt wel toch iets groter. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
7: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

Jacques, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: De derde hittegolf van deze zomer is officieel een feit. Dat meldt het KMI. Daarvoor moet het 5 dagen na elkaar minstens 25 graden zijn, met op 3 dagen minstens 30 graden. In Ukkel is vanmiddag voor de 3e dag op rij 30 graden gehaald. Het kwik liep erop tot 32,2 graden, een nieuw dagrecord voor 14 augustus. In 2019 waren er ook 3 hittegolven en in 1947 zelfs 4. Deze hittegolf begon 7 dagen geleden. In de buurt van Durbuy zijn 7 Vlaamse jongeren ziek geworden nadat ze gezwommen hadden in de Oerte. Ze werden besmet met salmonella en kregen last van misselijkheid en diarree. De jongeren waren met een groep van 30 op kamp met Youth, de jongerenorganisatie van Solidaris. Ze moesten naar het ziekenhuis, maar zijn intussen weer thuis. Het kamp is vroeger dan gepland stopgezet. De politie in Dendermonde vraagt goudzoekers om weg te blijven. Tientallen kijklustigen kwamen al langs op de bouwwerf, waar gisteren een goudschat van zo'n 9 miljoen euro is gevonden tijdens rioleringswerken. De eerlijke vinders zijn een jobstudent van 18 en een collega. De politie benadrukt dat het goud intussen in veiligheid gebracht is en waarschuwt dat het gevaarlijk is op de werf. Het is nog niet bekend van wie het goud is. Wie een bouwvergunning aanvraagt, moet al maar langer wachten. Gemiddeld duurt het nu bijna 100 dagen voor er een beslissing valt. Dat is 2 weken langer dan 7 jaar geleden. De aanvragen worden complexer en gemeenten moeten daardoor meer adviezen inwinnen. Tegelijk zijn er te weinig ambtenaren om alle dossiers te behandelen. Diesel wordt morgen alweer duurder. Per liter komt er 7 cent bij. Je betaalt dan maximaal €2,28 per liter. In het Franse departement Landes heeft de nieuwe bosbrand al zeker 1100 hectare in de as gelegd. Het vuur werd even getemperd door de hoge luchtvochtigheid. Maar de autoriteiten vrezen dat de vlammen door de hitte opnieuw kunnen uitbreiden. Het blijft nog even bloedheet met maxima tot 37 graden. Aan zee is het zo'n 31 graden. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 30 graden. Na de middag is er kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog. We halen dan een graad of 25.
1: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini. En stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en 2 concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.

0: vandaag.
1: Gezellige en toepasselijke zomerse klanken in radio hier bij VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig ook in deze nieuwe VBRO's. Welkom thuis op deze vrijdag de 14e van augustus. Welkom erbij. Wij zijn vertrokken voor 2 uur lang avondspits. 2 uur lang bijzonder fijne avondplaats.

0: VPRO, wij luisteren Nederlandstalig op FM op 107.3, over West-Vlaanderen op DAB+, via de app en de stream wereldwijd op vpro.be. Nu op richting 16:30 en dat doen we met muziek en recht uit onze snelle 10. Vandaag met Zot Verliefd van Bart Kuil.
1: De snelle 10, Vlaanderens rapste en knap.

0: VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk. Na, na, na, na.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vanavond en vannacht opnieuw heel erg zacht en langzaam dalen de temperaturen. Maar in de loop van de nacht toch ook wel wat meer wolken. En wie weet valt daar dan toch hier of daar in de loop van de nacht een enkele regen- of onweersbui uit. Kans is klein, maar niet uitgesloten dat dat gebeurt. Want we krijgen een zwak frontje binnen. Dat zorgt voor een toename van de onstabiliteit. En daar zou eventueel hier of daar toch een enkele regen- of onweersbui mee kunnen gemoeid zijn. Temperaturen blijven sowieso heel erg hoog. Veel minder dan een graad of 16, 17 zal het weer niet worden. Morgen opnieuw een heel warme dag, maar duidelijk minder warm dan de vorige. Dit is Geert Nasens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
7: De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Football Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het... Met de hoek van de partij, Michael Heaven.

0: er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is VBRO.

0: Wil jou oprecht.
1: Gunter Nevers met Bluff Bluff. En daarmee hadden we meteen nog even zijn recente single, waarmee ook een menig hitparade mag prijken trouwens, deze Gunter Nevers. Dit is VBR Oog, dit is jouw vrijdagsavondspits. Welkom thuis. En wij draaien door met de fijne Nederlandstalige liedjes waar we voor staan.

van het moment hier bij VBRO. En dat in het Nederlands natuurlijk, want wij luisteren Nederlandstalig. Ook met onze volgende trouwens, op richting 5 uur met de recensten voor Yves Segers en Allemaal.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: De derde hittegolf van deze zomer is officieel een feit. Dat meldt het KMI. Daarvoor moet het 5 dagen na elkaar minstens 25 graden zijn, met op 3 dagen minstens 30 graden. In Ukkel is vanmiddag voor de 3e dag op rij 30 graden gehaald. Het kwik liep erop tot 32,2 graden, een nieuw dagrecord voor 14 augustus. In 2019 waren er ook 3 hittegolven en in 1947 zelfs 4. Deze hittegolf begon 7 dagen geleden. In de buurt van Durbuy zijn 7 Vlaamse jongeren ziek geworden nadat ze gezwommen hadden in de Ourthe. Ze werden besmet met salmonella en kregen last van misselijkheid en diarree. De jongeren waren met een groep van 30 op kamp met Youth, de jongerenorganisatie van Solidaris. Ze moesten naar het ziekenhuis, maar zijn intussen weer thuis. Het kamp is vroeger dan gepland stopgezet. De politie in Dendermonde vraagt goudzoekers om weg te blijven. Tientallen kijklustigen kwamen al langs op de bouwwerf, waar gisteren een goudschat van zo'n 9 miljoen euro is gevonden tijdens rioleringswerken. De eerlijke vinders zijn een jobstudent van 18 en een collega. De politie benadrukt dat het goud intussen in veiligheid gebracht is en waarschuwt dat het gevaarlijk is op de werf. Het is nog niet bekend van wie het goud is. Wie een bouwvergunning aanvraagt, moet al maar langer wachten. Gemiddeld duurt het nu bijna 100 dagen voor er een beslissing valt. Dat is 2 weken langer dan 7 jaar geleden. De aanvragen worden complexer en gemeenten moeten daardoor meer adviezen inwinnen. Tegelijk zijn er te weinig ambtenaren om alle dossiers te behandelen. Diesel wordt morgen alweer duurder. Per liter komt er 7 cent bij. Je betaalt dan maximaal €2,28 per liter. In het Franse departement Landes heeft de nieuwe bosbrand al zeker 1100 hectare in de as gelegd. Het vuur werd even getemperd door de hoge luchtvochtigheid. Maar de autoriteiten vrezen dat de vlammen door de hitte opnieuw kunnen uitbreiden. Het blijft nog even bloedheet met maxima tot 37 graden. Aan zee is het zo'n 31 graden. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 30 graden. Na de middag is er kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog. We halen dan een graad of 25.
1: Nieuws uit je regio.
2: De 31-jarige Russische gevangene die in de maand juni uit het AZ Sint-Jan in Brugge ontsnapte, is maandag aan ons land overgeleverd. Dat bevestigt zijn raadsman Randal Huizentruit. Aloïdi D. is door de onderzoeksrechter aangehouden voor de ontsnapping en voor verboden wapendracht. De gedetineerde werd op vrijdagochtend 5 juni vanuit de Brugse gevangenis overgebracht naar het AZ Sint-Jan. De 31-jarige Rus moest daar een medische ingreep ondergaan, maar profiteerde daarvan om de benen te nemen. Tijdens de noodzakelijke kledingwissel zou de gedetineerde zijn bewakers plots met een scherp voorwerp bedreigd hebben en verplichtte hij de cipiers om de sleutels van zijn handboeien af te geven. Om 9.24 uur 's ochtends vluchtte Aloïdi D. het ziekenhuis uit. Sindsdien ontbrak elk spoor van hem. De man van Tsjetsjeense origine zat een effectieve celstraf van 40 maanden uit in Brugge voor een diefstal met geweld. Zijn straf zou normaal gezien in maart 2028 aflopen. Uiteindelijk kon hij op 27 juli door de gerechtelijke politie van Rijssel ingerekend worden in het Noord-Franse Anglo. De Brugse onderzoeksrechter startte onmiddellijk de procedure om de verdachte aan België over te leveren. De Rus verzette zich niet tegen zijn overlevering en kwam afgelopen maandag dus opnieuw in ons land aan. Reizigers tussen Brugge en Oostende moesten donderdagavond rekening houden met vertragingen op het spoor. Door een technisch probleem aan een overweg reden de treinen ruim 1,5 uur lang stapvoets. De storing deed zich voor tussen 4:30 en 6:15, ter hoogte van de overweg in de Pastoriestraat in Sint-Andries, Brugge. De slagbomen gingen automatisch naar beneden, waardoor de treinen de overweg stapvoets moesten passeren. Opvallend is dat een tweede overweg in de buurt, aan de Grote Moerstraat in Sint-Andries, op dat moment al afgesloten was wegens wegenwerken. Tijdens die werken is vermoedelijk een kabel beschadigd geraakt. Door de storing liepen de treinen tussen Brugge en Oostende gemiddeld een 10-tal minuten vertraging op. Gelukkig bleven de vertragingen al bij al beperkt en werkte de airconditioning aan boord van de getroffen treinen naar behoren. En we keren nog even terug op de bijzonder zware woningbrand die donderdagnamiddag even voor 4:30 uitbrak in een pand in de Josué Maartenstraat in Sint-Michielsbrugge. Het ging daar om een zeer felle brand die uitslaand was toen de Brugse pompiers ter plaatse aankwamen. Zowel op het gelijkvloers als op de bovenverdieping sloegen de vlammen naar buiten. De rookpluim was van ver te zien. De brandweer van Brugge slaagde erin om de aanpalende woningen links en rechts te vrijwaren van het vuur nadat de bewoners ervan geëvacueerd waren. Toch liepen de panden logischerwijs wat rook- en waterschade op. Het getroffen huis zelf is volledig verloren. De brandweer moest vrijdagnacht nog lang nablussen om opflakkering te voorkomen. Vooral onder het dak van de woning bleef de hitte zich opstapelen. Hoe of waar de brand precies is ontstaan, is materie voor de branddeskundige. Nieuw van

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

Jeffrey Heesen met Loco Loco. Het werd ermee 8 over 5. En zo zijn we alweer vertrokken in het tweede deel van deze vrijdagse Welkom Thuis. Hier bij VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht opnieuw heel erg zacht en langzaam dalen de temperaturen. Maar in de loop van de nacht toch ook wel wat meer wolken. En wie weet valt daar dan toch hier of daar in de loop van de nacht een enkele regen- of onweersbui uit. Kans is klein, maar niet uitgesloten dat dat gebeurt. Want we krijgen een zwak frontje binnen. Dat zorgt voor een toename van de onstabiliteit. En daar zou eventueel hier of daar toch een enkele regen- of onweersbui mee kunnen gemoeid zijn. Temperaturen blijven sowieso heel erg hoog. Veel minder dan een graad of 16, 17 zal het weer niet worden. Morgen opnieuw een heel warme dag, maar duidelijk minder warm dan de vorige. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Luister digitaal via vbro.be, radioplayer.be of onze app. Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en Stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
2: De derde hittegolf van deze zomer is officieel een feit. Dat meldt het KMI. Daarvoor moet het 5 dagen na elkaar minstens 25 graden zijn, met op 3 dagen minstens 30 graden. In Ukkel is vanmiddag voor de 3e dag op rij 30 graden gehaald. Het kwik liep erop tot 32,2 graden, een nieuw dagrecord voor 14 augustus. In 2019 waren er ook 3 hittegolven en in 1947 zelfs 4. Deze hittegolf begon 7 dagen geleden. In de buurt van Durbuis zijn 7 Vlaamse jongeren ziek geworden nadat ze gezwommen hadden in de Oerte. Ze werden besmet met salmonella en kregen last van misselijkheid en diarree. De jongeren waren met een groep van 30 op kamp met Youths, de jongerenorganisatie van Solidaris. Ze moesten naar het ziekenhuis, maar zijn intussen weer thuis. Het kamp is vroeger dan gepland stopgezet. De politie in Dendermonde vraagt goudzoekers om weg te blijven. Tientallen kijklustigen kwamen al langs op de bouwwerf, waar gisteren een goudschat van zo'n 9 miljoen euro is gevonden tijdens rioleringswerken. De eerlijke vinders zijn een jobstudent van 18 en een collega. De politie benadrukt dat het goud intussen in veiligheid gebracht is en waarschuwt dat het gevaarlijk is op de werf. Het is nog niet bekend van wie het goud is. Wie een bouwvergunning aanvraagt, moet al maar langer wachten. Gemiddeld duurt het nu bijna 100 dagen voor er een beslissing valt. Dat is 2 weken langer dan 7 jaar geleden. De aanvragen worden complexer en gemeenten moeten daardoor meer adviezen inwinnen. Tegelijk zijn er te weinig ambtenaren om alle dossiers te behandelen. Diesel wordt morgen alweer duurder. Per liter komt er 7 cent bij. Je betaalt dan maximaal €2,28 per liter. In het Franse departement Landes heeft de nieuwe bosbrand al zeker 1100 hectare in de as gelegd. Het vuur werd even getemperd door de hoge luchtvochtigheid. Maar de autoriteiten vrezen dat de vlammen door de hitte opnieuw kunnen uitbreiden. Het blijft nog even bloedheet met maxima tot 37 graden. Aan zee is het zo'n 31 graden. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 30 graden. Na de middag is er kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog. We halen dan een graad of 25.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
4: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
6: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. Dit is VBRO.
7: VBRO. Op een vrijdag in de kroeg.

gezelligheid troef hier in deze vrijdagavondspits bij VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig. Ook met hier en daar een klassieker. Zometeen een dagdagelijkse uitzending op de regel die uit de jaren 80 komt. Maar dit komt uit datzelfde decennium. Deze Erik van Eijken. En vanavond schrijf ik jou een brief.

0: De muziek van Toto is wereldwijd bekend en zeker deze Afrika, het 1982. En vandaag was het onze afsluiter voor deze vrijdagse Welkom Thuis. We lossen je het weekend in, zometeen aan de klok van 6 met ons VBRO Feestcafé. Maar nu ook nog met onze weerman Geert Naastens, die vooruitblikt naar het weekend in de weersvoorspellingen. En ik zeg alvast tot morgen, want morgen zijn we er terug met de VBRO Top 30 op zaterdag tussen 4 en 6. Mij betreft tot morgen en Geert, het woord is helemaal aan jou.
1: Gedurende het weekend komt er toch stilaan minder warme lucht binnen. Op zaterdag kan het wel nog heel warm worden, met misschien toch zelfs weer een graad of 30 hier of daar. Temperaturen voor de zaterdag zijn duidelijk opgewarmd, maar het is onstabieler. Er trekt een zwak frontje door en gedurende de dag kan er hier of daar toch wel eens een enkele regen of onweersbui opduiken. We gaan niet zeggen dat dat niet gebeurt. De kans dat het gebeurt is zeer klein, maar is ook niet uitgesloten. Zondag koelt het wat verder af, dan gaan de temperaturen zakken naar een graad of 23, 24. Al zou het mij niet verwonderen dat dat in de provincie toch hier of daar een 25 is. Opnieuw met veel zon en eigenlijk vrij rustig weer met een naar noord gedraaide wind. Maandag, dinsdag wordt het dan alweer warmer, maar wel een tikkeltje onstabiel. Die ene bui, die zou toch hier of daar kunnen opduiken. Dit is Geert Naastens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: In het centrum van Brussel, vlakbij het Centraal Station, zijn drie mensen zwaar gewond geraakt na twee gasexplosies in een gebouw. De gewonden zijn een brandweerman en twee werknemers van een gasmaatschappij. Een aannemer had kort voordien per ongeluk een gat in de gasleiding geboord en het gebouw is daarop ontruimd. Er was een honderdtal mensen aanwezig. In het pand zit een agentschap van de Europese Unie dat zich bezighoudt met bankfaillissementen. Door de extreme hitte is in heel wat ozonmeetstations in Vlaanderen vanmiddag de risicodrempel opnieuw overschreden. Vooral kinderen, ouderen en mensen met zwakke luchtwegen moeten grote inspanningen mijden en blijven beter binnen. Ook morgen, wanneer de temperaturen wellicht zakken, zal er nog veel ozon in de lucht hangen en blijft het advies gelden. Vanmiddag is, bijna naar gewoonte, ook het dagrecord weer gesneuveld. In Ukkel was vanmiddag al 35,7 graden gemeten. Zo is 14 augustus meteen ook de warmste dag van het jaar. Net op die warmste dag bereiken de files op de wegen ook een recordomvang. Bovenop de zogehitte vakantiewissel, halfweg een maand van de zomervakantie, gebeurden ook diverse ongevallen in de files die zowel richting Antwerpen, Gent als Brussel voor extra hinder zorgden. Richting kust liep de extra reistijd op tot bijna 2 uur. Mogelijk werkt de hinder hier en daar ook nog na tot voorbij de avondspits. Eerste klassers staan daar in Charleroi, krijgen nu toch een zwaardere straf na de volstrekt uit de hand gelopen Waalse derby eind vorig seizoen. Charleroi won toen met 0-2 in Luik en enkele honderden fans raakten na afloop slaags. Beide clubs zullen nu 1 thuiswedstrijd zonder supporters moeten afwerken met een zwaardere voorwaardelijke straf. Ook is er voor beide teams een boete van €10.000. Eerder kregen ook 3 spelers van Charleroi al een straf. Vanavond nog lang warm en zwoel, mogelijk aan een buitje tegen de ochtend. Daarna zon en wolken met 24 graden aan zee en nog tot 31 in het binnenland. Vooral in de namiddag morgen kan er wat verlossende regen vallen.
1: Nieuws uit je regio.
2: De 31-jarige Russische gevangene die in de maand juni uit het AZ Sint-Jan in Brugge ontsnapte, is maandag aan ons land overgeleverd. Dat bevestigt zijn raadsman Randal Huizendruit. Aloïdi D. is door de onderzoeksrechter aangehouden voor de ontsnapping en voor verboden wapendracht. De gedetineerde werd op vrijdagochtend 5 juni vanuit de Brugse gevangenis overgebracht naar het AZ Sint-Jan. De 31-jarige Rus moest daar een medische ingreep ondergaan, maar profiteerde daarvan om de benen te nemen. Tijdens de noodzakelijke kledingwissel zou de gedetineerde zijn bewakers plots met een scherp voorwerp bedreigd hebben en verplichtte hij de cipiers om de sleutels van zijn handboeien af te geven. Om 9:24 ochtends vluchtte Aloïdi D. het ziekenhuis uit. Sindsdien ontbrak elk spoor van hem. De man van Tsjetsjeense origine zat een effectieve celstraf van 40 maanden uit in Brugge voor een diefstal met geweld. Zijn straf zou normaal gezien in maart 2028 aflopen. Uiteindelijk kon hij op 27 juli door de gerechtelijke politie van Rijssel ingerekend worden in het Noord-Franse Anglo. De Brugse onderzoeksrechter startte onmiddellijk de procedure om de verdachte aan België over te leveren. De Rus verzette zich niet tegen zijn overlevering en kwam afgelopen maandag dus opnieuw in ons land aan. Reizigers tussen Brugge en Oostende moesten donderdagavond rekening houden met vertragingen op het spoor. Door een technisch probleem aan een overweg reden de treinen ruim 1,5 uur lang stapvoets. De storing deed zich voor tussen 4:30 en 6:15 ter hoogte van de overweg in de Pastoriestraat in Sint-Andries, Brugge. De slagbomen gingen automatisch naar beneden, waardoor de treinen de overweg stapvoets moesten passeren. Opvallend is dat een tweede overweg in de buurt, aan de Grote Moerstraat in Sint-Andries, op dat moment al afgesloten was wegens wegenwerken. Tijdens die werken is vermoedelijk een kabel beschadigd geraakt. Door de storing liepen de treinen tussen Brugge en Oostende gemiddeld een 10-tal minuten vertraging op. Gelukkig bleven de vertragingen al bij al beperkt en werkte de airconditioning aan boord van de getroffen treinen naar behoren. En we keren nog even terug op de bijzonder zware woningbrand die donderdagnamiddag even voor 4:30 uitbrak in een pand in de Jozue Maartenstraat in Sint-Michiels, Brugge. Het ging daar om een zeer felle brand die uitslaand was toen de Brugse pompiers ter plaatse aankwamen. Zowel op het gelijkvloers als op de bovenverdieping sloegen de vlammen naar buiten. De rookpluim was van ver te zien. De brandweer van Brugge slaagde erin om de aanpalende woningen links en rechts te vrijwaren van het vuur nadat de bewoners ervan geëvacueerd waren. Toch liepen de panden logischerwijs wat rook- en waterschade op. Het getroffen huis zelf is volledig verloren. De brandweer moest vrijdagnacht nog lang nablussen om opflakkering te voorkomen. Vooral onder het dak van de woning bleef de hitte zich opstapelen. Hoe of waar de brand precies is ontstaan, is materie voor de branddeskundige.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
6: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO. VBRO.
7: Vrijdagavond. Einde van de drukke werkweek. Tijd voor het eerste weekendaperitief. Alle remmen los, want hier...

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht opnieuw heel erg zacht en langzaam dalen de temperaturen. Maar in de loop van de nacht toch ook wel wat meer wolken. En wie weet valt daar dan toch hier of daar in de loop van de nacht een enkele regen- of onweersbui uit. Kans is klein, maar niet uitgesloten dat dat gebeurt. Want we krijgen een zwak frontje binnen. Dat zorgt voor een toename van de onstabiliteit. En daar zou eventueel hier of daar toch een enkele regen- of onweersbui mee kunnen gemoeid zijn. Temperaturen blijven sowieso heel erg hoog. Veel minder dan een graad of 16, 17 zal het weer niet worden. Morgen opnieuw een heel warme dag, maar duidelijk minder warm dan de vorige. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel. Aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Rijlhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62 0498 10 71 34 of mail info@vbro.be.

0: In het centrum van Brussel, vlakbij het Centraal Station, zijn drie mensen zwaar gewond geraakt na twee gasexplosies in een gebouw. De gewonden zijn een brandweerman en twee werknemers van een gasmaatschappij. Een aannemer had kort voordien per ongeluk een gat in de gasleiding geboord en het gebouw is daarop ontruimd. Er was een honderdtal mensen aanwezig. In het pand zit een agentschap van de Europese Unie dat zich bezighoudt met bankfaillissementen. Door de extreme hitte is in heel wat ozonmeetstations in Vlaanderen vanmiddag de risicodrempel opnieuw overschreden. Vooral kinderen, ouderen en mensen met zwakke luchtwegen moeten grote inspanningen mijden en blijven beter binnen. Ook morgen, wanneer de temperaturen wellicht zakken, zal er nog veel ozon in de lucht hangen en blijft het advies gelden. Vanmiddag is, bijna naar gewoonte, ook het dagrecord weer gesneuveld. In Ukkel was vanmiddag al 35,7 graden gemeten. Zo is 14 augustus meteen ook de warmste dag van het jaar. Net op die warmste dag bereiken de files op de wegen ook een recordomvang. Bovenop de zogeheten vakantiewissel, halfweg een maand van de zomervakantie, gebeurden ook diverse ongevallen in de files die zowel richting Antwerpen, Gent als Brussel voor extra hinder zorgden. Richting kust liep de extra reistijd op tot bijna 2 uur. Mogelijk werkt de hinder hier en daar ook nog na tot voorbij de avondspits. Eerste klassers staan daar in Charleroi, krijgen nu toch een zwaardere straf na de volstrekt uit de hand gelopen Waalse derby eind vorig seizoen. Charleroi won toen met 0-2 in Luik en enkele honderden fans raakten na afloop slaags. Beide clubs zullen nu 1 thuiswedstrijd zonder supporters moeten afwerken met een zwaardere voorwaardelijke straf. Ook is er voor beide teams een boete van €10.000. Eerder kregen ook 3 spelers van Charleroi al een straf. Vanavond nog lang warm en zwoel, mogelijk aan een buitje tegen de ochtend. Daarna zon en wolken met 24 graden aan zee en nog tot 31 in het binnenland. Vooral in de namiddag morgen kan er wat verlossende regen vallen.
1: De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Football Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het geluk. Met de hoek van de partij Michael Heaven.

er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: In het centrum van Brussel, vlakbij het Centraal Station, zijn drie mensen zwaar gewond geraakt na twee gasexplosies in een gebouw. De gewonden zijn een brandweerman en twee werknemers van een gasmaatschappij. Een aannemer had kort voordien per ongeluk een gat in de gasleiding geboord en het gebouw is daarop ontruimd. Er was een honderdtal mensen aanwezig. In het pand zit een agentschap van de Europese Unie dat zich bezighoudt met bankfaillissementen. Door de extreme hitte is in heel wat ozonmeetstations in Vlaanderen vanmiddag de risicodrempel opnieuw overschreden. Vooral kinderen, ouderen en mensen met zwakke luchtwegen moeten grote inspanningen mijden en blijven beter binnen. Ook morgen, wanneer de temperaturen wellicht zakken, zal er nog veel ozon in de lucht hangen en blijft het advies gelden. Vanmiddag is, bijna naar gewoonte, ook het dagrecord weer gesneuveld. In Ukkel was vanmiddag al 35,7 graden gemeten. Zo is 14 augustus meteen ook de warmste dag van het jaar. Net op die warmste dag bereiken de files op de wegen ook een recordomvang. Bovenop de zogeheten vakantiewissel, halfweg een maand van de zomervakantie, gebeurden ook diverse ongevallen in de files die zowel richting Antwerpen, Gent als Brussel voor extra hinder zorgden. Richting kust liep de extra reistijd op tot bijna 2 uur. Mogelijk werkte hinder hier en daar ook nog na tot voorbij de avondspits. Eerste klassers staan daar in Charleroi, krijgen nu toch een zwaardere straf na de volstrekt uit de hand gelopen Waalse derby eind vorig seizoen. Charleroi won toen met 0-2 in Luik en enkele honderden fans raakten na afloop slaags. Beide clubs zullen nu 1 thuiswedstrijd zonder supporters moeten afwerken met een zwaardere voorwaardelijke straf. Ook is er voor beide teams een boete van €10.000. Eerder kregen ook 3 spelers van Charleroi al een straf. Vanavond nog lang warm en zwoel, mogelijk aan een buitje tegen de ochtend. Daarna zon en wolken met 24 graden aan zee en nog tot 31 in het binnenland. Vooral in de namiddag morgen kan er wat verlossende regen vallen.
1: Nieuws uit je regio.
2: De 31-jarige Russische gevangene die in de maand juni uit het AZ Sint-Jan in Brugge ontsnapte, is maandag aan ons land overgeleverd. Dat bevestigt zijn raadsman Randal Huizentruit. Aloïdi D. is door de onderzoeksrechter aangehouden voor de ontsnapping en voor verboden wapendracht. De gedetineerde werd op vrijdagochtend 5 juni vanuit de Brugse gevangenis overgebracht naar het AZ Sint-Jan. De 31-jarige Rus moest daar een medische ingreep ondergaan, maar profiteerde daarvan om de benen te nemen. Tijdens de noodzakelijke kledingwissel zou de gedetineerde zijn bewakers plots met een scherp voorwerp bedreigd hebben en verplichtte hij de cipiers om de sleutels van zijn handboeien af te geven. Om 9:24 ochtends vluchtte Aloïdi D. het ziekenhuis uit. Sindsdien ontbrak elk spoor van hem. De man van Tsjetsjeense origine zat een effectieve celstraf van 40 maanden uit in Brugge voor een diefstal met geweld. Zijn straf zou normaal gezien in maart 2028 aflopen. Uiteindelijk kon hij op 27 juli door de gerechtelijke politie van Rijssel ingerekend worden in het Noord-Franse Anglo. De Brugse onderzoeksrechter startte onmiddellijk de procedure om de verdachte aan België over te leveren. De Rus verzette zich niet tegen zijn overlevering en kwam afgelopen maandag dus opnieuw in ons land aan. Reizigers tussen Brugge en Oostende moesten donderdagavond rekening houden met vertragingen op het spoor. Door een technisch probleem aan een overweg reden de treinen ruim 1,5 uur lang stapvoets. De storing deed zich voor tussen 4:30 en 6:15, ter hoogte van de overweg in de Pastoriestraat in Sint-Andries, Brugge. De slagbomen gingen automatisch naar beneden, waardoor de treinen de overweg stapvoets moesten passeren. Opvallend is dat een tweede overweg in de buurt, aan de Grote Moerstraat in Sint-Andries, op dat moment al afgesloten was wegens wegenwerken. Tijdens die werken is vermoedelijk een kabel beschadigd geraakt. Door de storing liepen de treinen tussen Brugge en Oostende gemiddeld een 10-tal minuten vertraging op. Gelukkig bleven de vertragingen al bij al beperkt en werkte de airconditioning aan boord van de getroffen treinen naar behoren. En we keren nog even terug op de bijzonder zware woningbrand die donderdagnamiddag even voor 4:30 uitbrak in een pand in de Jozue Maartenstraat in Sint-Michielsbrugge. Het ging daar om een zeer felle brand die uitslaand was toen de Brugse pompiers ter plaatse aankwamen. Zowel op het gelijkvloers als op de bovenverdieping sloegen de vlammen naar buiten. De rookpluim was van ver te zien. De brandweer van Brugge slaagde erin om de aanpalende woningen links en rechts te vrijwaren van het vuur, nadat de bewoners ervan geëvacueerd waren. Toch liepen de panden logischerwijs wat rook- en waterschade op. Het getroffen huis zelf is volledig verloren. De brandweer moest vrijdagnacht nog lang nablussen om opflakkering te voorkomen. Vooral onder het dak van de woning bleef de hitte zich opstapelen. Hoe of waar de brand precies is ontstaan, is materie voor de branddeskundigen.
1: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be. Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO. VBRO.
2: Vrijdagavond. Einde van de drukke werkweek. Tijd voor het eerste weekendaperitief. Alle remmen los, want

0: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Awear, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
1: In het centrum van Brussel, vlakbij het Centraal Station, zijn drie mensen zwaar gewond geraakt na twee gasexplosies in een gebouw. De gewonden zijn een brandweerman en twee werknemers van een gasmaatschappij. Een aannemer had kort voordien per ongeluk een gat in de gasleiding geboord en het gebouw is daarop ontruimd. Er was een honderdtal mensen aanwezig. In het pand zit een agentschap van de Europese Unie dat zich bezighoudt met bankfaillissementen. Door de extreme hitte is in heel wat ozonmeetstations in Vlaanderen vanmiddag de risicodrempel opnieuw overschreden. Vooral kinderen, ouderen en mensen met zwakke luchtwegen moeten grote inspanningen mijden en blijven beter binnen. Ook morgen, wanneer de temperaturen wellicht zakken, zal er nog veel ozon in de lucht hangen en blijft het advies gelden. Vanmiddag is, bijna naar gewoonte, ook het dagrecord weer gesneuveld. In Ukkel was vanmiddag al 35,7 graden gemeten. Zo is 14 augustus meteen ook de warmste dag van het jaar. Net op die warmste dag bereiken de files op de wegen ook een recordomvang. Bovenop de zogeheten vakantiewissel, halfweg een maand van de zomervakantie, gebeurden ook diverse ongevallen in de files die zowel richting Antwerpen, Gent als Brussel voor extra hinder zorgden. Richting kust liep de extra reistijd op tot bijna 2 uur. Mogelijk werkt de hinder hier en daar ook nog na tot voorbij de avondspits. Eerste klassers staan daar in Charleroi, krijgen nu toch een zwaardere straf na de volstrekt uit de hand gelopen Waalse derby eind vorig seizoen. Charleroi won toen met 0-2 in Luik en enkele honderden fans raakten na afloop slaags. Beide clubs zullen nu 1 thuiswedstrijd zonder supporters moeten afwerken met een zwaardere voorwaardelijke straf. Ook is er voor beide teams een boete van €10.000. Eerder kregen ook 3 spelers van Charleroi al een straf. Vanavond nog lang warm en zwoel, mogelijk aan een buitje tegen de ochtend. Daarna zon en wolken met 24 graden aan zee en nog tot 31 in het binnenland. Vooral in de namiddag morgen kan er wat verlossende regen vallen.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: Dit is VBRO.
3: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: In het centrum van Brussel, vlakbij het Centraal Station, zijn drie mensen zwaar gewond geraakt na twee gasexplosies in een gebouw. De gewonden zijn een brandweerman en twee werknemers van een gasmaatschappij. Een aannemer had kort voordien per ongeluk een gat in de gasleiding geboord en het gebouw is daarop ontruimd. Er was een honderdtal mensen aanwezig. In het pand zit een agentschap van de Europese Unie dat zich bezighoudt met bankfaillissementen. Door de extreme hitte is in heel wat ozonmeetstations in Vlaanderen vanmiddag de risicodrempel opnieuw overschreden. Vooral kinderen, ouderen en mensen met zwakke luchtwegen moeten grote inspanningen mijden en blijven beter binnen. Ook morgen, wanneer de temperaturen wellicht zakken, zal er nog veel ozon in de lucht hangen en blijft het advies gelden. Vanmiddag is, bijna naar gewoonte, ook het dagrecord weer gesneuveld. In Ukkel was vanmiddag al 35,7 graden gemeten. Zo is 14 augustus dus meteen ook de warmste dag van het jaar. Net op die warmste dag bereiken de files op de wegen ook een recordomvang. Bovenop de zogeheten vakantiewissel, halfweg een maand van de zomervakantie, gebeurden ook diverse ongevallen in de files die zowel richting Antwerpen, Gent als Brussel voor extra hinder zorgden. Richting kust liep de extra reistijd op tot bijna 2 uur. Mogelijk werkt de hinder hier en daar ook nog na tot voorbij de avondspits. Eerste klassers staan daar in Charleroi, krijgen nu toch een zwaardere straf na de volstrekt uit de hand gelopen Waalse derby eind vorig seizoen. Charleroi won toen met 0-2 in Luik en enkele honderden fans raakten na afloop slaags. Beide clubs zullen nu 1 thuiswedstrijd zonder supporters moeten afwerken met een zwaardere voorwaardelijke straf. Ook is er voor beide teams een boete van €10.000. Eerder kregen ook 3 spelers van Charleroi al een straf. Vanavond nog lang warm en zwoel, mogelijk aan een buitje tegen de ochtend. Daarna zon en wolken met 24 graden aan zee en nog tot 31 in het binnenland. Vooral in de namiddag morgen kan er wat verlossende regen vallen.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35 met

0: tot vrijdag van 10 tot 12. Met Eddy Govert. Hier bij de VBRO.
1: Je praat groot, je speelt het hard.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Oosteen in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
2: VBRO.
1: VBRO.
3: Ik luister Nederlandstalig.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: Bij de dubbele gasexplosie in een gebouw van de Europese Unie vlakbij het Centraal Station in Brussel is één brandweerman omgekomen. Mogelijk was de man in een schacht gevallen. De hulpdiensten hadden alle moeite om de gewonden te bevrijden. De drie andere gewonden zijn er eveneens erg aan toe. Een aannemer had kort tevoren per ongeluk een gat in de gasleiding geboord en het gebouw met een 100-tal werknemers was daarop ontruimd. De explosies zijn daarna gebeurd, wellicht door gasophoping in het gebouw. Bij een natuurbrand in de Hoge Venen zijn al zeker 100 hectare natuur verwoest. Dat vuur ontstond iets na twee vrijdagmiddag op een moeilijk bereikbare locatie en veroorzaakte erge rookontwikkeling. Enkele dorpen tussen Eupen en Malmedy werden meteen afgesloten en de provinciale fase van het rampenplan afgekondigd. De brandweer moest de hele namiddag en avond alle registers opentrekken. Er zijn ook quads en drones ingezet en de federale politie stuurde helikopters met waterzakken. Naar verwachting raakt de brand ten vroegste in de nachtelijke uren onder controle. Ook Nederlandse korpsen zijn nu om bijstand gevraagd. De man van 41 uit Lommel die afgelopen zaterdagavond zijn partner doodreed na een hevige discussie, blijft voorlopig in de cel op verdenking van moord. Dat heeft de raadkamer in Hasselt beslist. Het koppel kreeg felle ruzie aan boord van een bestelwagen. De vrouw stapte uit en de man reed eerst verder, maar keerde daarna terug en reed haar aan. Hij ontkent dat hij dat met opzet deed. Uit de alcoholtest bleek later dat hij te veel gedronken had. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Roos van Otterdijk is opnieuw Europees kampioene op de 100 meter vlinderslag. In de finale in Parijs haalde ze het overtuigend. Eerder pakte ze ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. Lucas Hanvaux finishte 8e in de finale van de 200 meter vrije slag. En dan nog tragisch nieuws uit de wielerronde van Portugal. In de 8e rit is de jonge Britse renner Finlay Tarling overleden. Hij zou zijn aangereden door een auto die in de andere richting het parcours opreed. Tarling was amper 19. Hij is de broer van Joshua Tarling, voormalig Europees kampioen tijdrijden. Tijdens de nacht meer wolken en lokaal kans op onweer. Minima nog altijd tussen 16 en 23 graden. Daarna een zaterdag met een gemengd menu van zon en wolken en na de middag mogelijk een buitje. Aan zee is het 25 graden, elders kan tot 31.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Awear, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

Hij van zijn leven in de Westhoek passeert. De regen en noorderwinden keerde met een detail hier passeert. De oorlog ga je hier weer vinden. Ja, het is de oorlog dat je hier weer vindt. En het graf van duizend soldaten. Altijd iemands vader, altijd iemands kind. Nu doodstille God verlaten. Laat de boom nu maar zwijgen en dat gras niets vertelt. En de wind moet ook maar niet zingen. Dat je er een dood tot niets geteld. Dat waren al te schrikkelijke dingen. Zeg, het gaat al goed, er is welvaart in het land en de vrede ligt vast in de wetten. We maken wel wapens, maar met veel meer verstand, maar juist om de oorlog te beletten. En grote raketten, atoom in de top, we mogen toch experimenteren. En we mikken wel een keer naar mekaar zijn kop, maar juist om ons.

Hij van zijn leven in de Westhoek passeert. De regen en noorderwinden. Keerdomme den dit hij al hier passeert. De oorlog ga je hier weer vinden.

iemands vader, altijd iemands kind. Duizend en duizend soldaten. En nog duizend en nog duizend soldaten.

elke dag weer losloten. Nee, niet alles, maar toch wel weer een stek. Ik wil niet verzanden in onverschilligheid. Ik wil niet dat niks met mij raakt. Doen alsof dat me al niet kan schelen, want zo wordt de depressie.

ze is al gewend aan mijn koppigheid. Ik houd er nog van mijn overbluffen. Die vrevel is deel van mijn identiteit. Ik hoop dat je me gaat bluffen dan beteren, want ooit word ik dat fijn moe. En leer ik de chaos erom wel verder. Die van mij en die van jou.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: Bij de dubbele gasexplosie in een gebouw van de Europese Unie vlakbij het Centraal Station in Brussel is één brandweerman omgekomen. Mogelijk was de man in een schacht gevallen. De hulpdiensten hadden alle moeite om de gewonden te bevrijden. De drie andere gewonden zijn er eveneens erg aan toe. Een aannemer had kort tevoren per ongeluk een gat in de gasleiding geboord en het gebouw met een 100-tal werknemers was daarop ontruimd. De explosies zijn daarna gebeurd, wellicht door gasophoping in het gebouw. Bij een natuurbrand in de Hoge Venen zijn al zeker 100 hectare natuur verwoest. Dat vuur ontstond iets na twee vrijdagmiddag op een moeilijk bereikbare locatie en veroorzaakte erge rookontwikkeling. Enkele dorpen tussen Eupen en Malmedy werden meteen afgesloten en de provinciale fase van het rampenplan afgekondigd. De brandweer moest de hele namiddag en avond alle registers opentrekken. Er zijn ook quads en drones ingezet en de federale politie stuurde helikopters met waterzakken. Naar verwachting raakt de brand ten vroegste in de nachtelijke uren onder controle. Ook Nederlandse korpsen zijn nu om bijstand gevraagd. De man van 41 uit Lommel die afgelopen zaterdagavond zijn partner doodreed na een hevige discussie, blijft voorlopig in de cel op verdenking van moord. Dat heeft de raadkamer in Hasselt beslist. Het koppel kreeg felle ruzie aan boord van een bestelwagen. De vrouw stapte uit en de man reed eerst verder, maar keerde daarna terug en reed haar aan. Hij ontkent dat hij dat met opzet deed. Uit de alcoholtest bleek later dat hij te veel gedronken had. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Roos van Otterdijk is opnieuw Europees kampioene op de 100 meter vlinderslag. In de finale in Parijs haalde ze het overtuigend. Eerder pakte ze ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. Lucas Hanvaux finishte 8e in de finale van de 200 meter vrije slag. En dan nog tragisch nieuws uit de wielerronde van Portugal. In de 8e rit is de jonge Britse renner Finlay Tarling overleden. Hij zou zijn aangereden door een auto die in de andere richting het parcours opreed. Tarling was amper 19. Hij is de broer van Joshua Tarling, voormalig Europees kampioen tijdrijden. Tijdens de nacht meer wolken en lokaal kans op onweer. Minima nog altijd tussen 16 en 23 graden. Daarna een zaterdag met een gemengd menu van zon en wolken en na de middag mogelijk een buitje. Aan zee is het 25 graden, elders kan tot 31.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: Storings.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Dit is VBRO.

niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa,

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.